0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: 105. Het is 5:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen.
0: Ron Ambeek.
2: Aan het begin van het weekend. Oeh, in het weekend. De weekendeditie vandaag de dag. 105.

Fullback. In de jaren 70 was dat al het geval en toen kwam opeens in de jaren 80 het album Big Love. En daar werden verschillende singles toen nog vanaf gehaald. Oh, maar dit Hold Me van Fleetwood Mac. Geregeld ruzie in de tent, heibel in de tent tussen Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Het moest dan meestal door Mick Fleetwood weer een beetje worden gesust. Maar dan kon de band weer rustig verder. Goedemorgen, het weekend van het nieuwe 105. Ook de weekenddagen starten met vandaag de dag. De weekendeditie is een uurtje korter dan de varianten door de week. En we hebben nieuws zometeen over een akoestische wand die ergens moet komen als gaat het theater dicht. De Versprongweg, dat wordt een hele groene en milieuproefwijk. Een hele klimatologische wijk met ook hergebruik van water. En we kijken natuurlijk naar het weekendweerbericht voor dit weekend. Het is het Pinksterweekend 2026 en het belooft alleraardigst te worden ook hier in 023.

het weekend. En dan proberen we ook maar een beetje rustig aan te doen. Rustig aan, op te starten in ieder geval, op die weekenddagen. Van 7 tot 9 de weekendeditie vandaag de dag van de wekelijkse. Dat is dan eigenlijk de variant in het weekend van de wekelijkse versie van vandaag de dag maandag tot en met vrijdag van 7 tot 10. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Na een rechterlijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen. Anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is de laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij voor die akoestische wand. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad van Zandvoort moet over 2 weken beslissen over de financiering van de wand en moet binnen 2 zomermaanden dan vervolgens tot plaatsing ervan overgaan. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

lijkt de kerstplaat. Maar de belletjes hebben niets met de kerst te maken, maar met het huwelijk Marry You van Bruno Mars. En Bakermat of Bakermat hadden we met I Love Life. Heel veel dingen zijn hier natuurlijk regionaal. Het nieuws en het weer en het verkeer, als er verkeer is. Eén ding is hier dit weekend niet regionaal, want dat is gewoon landelijk, wereldwijd eigenlijk. We zitten midden in het Pinksterweekend 2021. Dat geldt ook voor ons vandaag hier. Een extra lang weekend, dit Pinksterweekend.

we de Shivers van krijgen, maar van het weer met dit Pinksterweekend eigenlijk helemaal niet. Ed Sheeran en zijn Shivers en daarvoor Grayson Chance met Red Flags. En ik zei het al, dat Pinksterweekend, dat is een internationaal iets, dat hebben we hier in de regio ook. Maar daar zijn we niet uniek in. Straks wel dat weerbericht hier voor de regio, want de vraag is natuurlijk, gaat het hier in de regio lokaal ook een beetje aardig weer worden?

0: gospelachtig. Vroeg in het weekend van deze Joan Negonda en The Dancing of the Doctrine of Love. Het is inderdaad nog vroeg. Maar het wordt ook een mooie Pinksterdag. Op een mooie Pinksterdag. Nou, zeker weten dat dat gaat gebeuren.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws. Weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Ach ja. Wat moeten we er nog van zeggen? Het is eigenlijk al sinds vrijdag prachtig. Donderdagmiddag begon het al. De zomer 2026 en met die Pinksterdagen. Echt, ja, als je van zon houdt en een hekel hebt aan regen, dan zit je goed met deze Pinksterdagen. Dat is wel eens anders geweest op de Pinksteren. Dat het minder leuk uitpakte. Maar deze dagen alleen maar zon, zon en zon. En nog eens zon, zon overgrote. Een graad of 6, 5, 27. En dat is dan tijdens de Pinksterdagen zo. En dat is dan in dit weekend zo, dat Pinksterweekend. En dan ook nog op de dinsdag na dat weekend. En daarna gaat het weer wat richting de temperaturen die het eigenlijk voor eind mei horen te zijn.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Shanna Sparrow. Of Spyro. Misschien moeten we wel gewoon Spyro zeggen. Er staat immers een I en geen A. En haar Die on This Hill. En daarvoor, Randy Crawford heeft het nummer ook uitgebracht. Maar dit was de oorspronkelijke versie uit 1973. Gladys Knight samen met haar Pips. Midnight Train to Georgia. Een track, een plaat, een nummer, een liedje, wat eigenlijk heel anders was getiteld, want het ging oorspronkelijk in de geschreven versie van dit nummer niet over een Midnight Train to Georgia, maar degene die dit plaatje had geschreven en ook wilde gaan performen, Jim Weatherly, had er oorspronkelijk de titel aan gegeven, The Midnight Plane to Houston. Maar goed, dat is er dus uiteindelijk niet gebleven, want Gladys Knight en de Pips maakten er dus een groot succes van, muzikaal, in 1973 met Midnight Train to Georgia. De korte versponkweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur plus een wooncoöperatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie ontwikkeling. Meer nieuws en informatie van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

fijn relaxed weer en de beste zang op deze track kwam eigenlijk van Norah Jones, die meedeed met Alicia Keys. I'm in trouble, weer een beetje tempo.

40 jaar oud voor dit. P&Co. Pop, jazz en een beetje R&B. Dat was de mix. Zoals met P&Co toen haar muziek verkocht. Met Whose Side Are You On? We gaan naar het NOS-journaal van 8 uur. Na 8 uur nog een vol uur. Weekendeditie van Vandaag de Dag. Oh,

0: 105. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Is het de zomer 2026 of is het gewoon een heerlijk Pinksterweekend?

Ah, dat is tenminste een goede reden. In plaats van Money, Love Me For A Reason, Boyzone aan het begin van deze zonnige editie, weekendeditie van Nacht en Dag tot 9 uur op deze eerste Pinksterdag 2026 met nog nieuws over een vergroening en waterherbruik hier in een Haarlemse wijk en problemen bij het Theater De Krocht, waar wat dan het geluidsoverlast moet worden gedaan volgens de rechter. Straks om 8:30 kijken of het inderdaad in onze regio ook zo tropisch zomers gaat worden op deze Pinksterdagen vandaag en morgen.

En dan moet je misschien Baker Matt zeggen. Nog steeds nationaal nummer 1, Alex Warren's Fever Dream. De Korte Versponkweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur, plus een wooncoöperatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie ontwikkeling. Meer nieuws en informatie van het nieuwe 105 op de website www.

komt uit Ghana, deze joepoe. En als hij er een gitaar bij pakt, dan wordt het funky, happy. En de peppy, als hij muziek kan maken, honey, if you're extra. Dat was joepoe. En joepoe is echt van deze tijd. En dat was de Police niet, met every little thing she does is magic. En dat is deze Tears for Fears ook niet. Tracks uit het populairste decennium voor wat de muziek betreft. Dus dan iedereen vraagt, gemiddeld komt er dan de 80's als meest populaire decennium naar voren voor de muziek. En dat geldt dus ook voor deze track.

zijn hier, redelijk jong. Al zitten er ook nog wel oud-gedienden bij, net als ik. Ook ouder dan ik. Maar door de week heb ik nog jongere collega's. En zelfs die vinden de 80's de beste periode voor wat de muziek betreft. En uit lijstjes door de decennia heen, hitlijstjes, toplijstjes, favoriete lijstjes, blijkt ook iedere keer weer dat de 80's eigenlijk het beste scoort. Tears for Fears, ook duidelijk uit die 80's periode met Everybody Wants to Rule the World in de weekendeditie van Vandaag de Dag.

0: Pinksterdagen voor de boeg. Suggesties straks tussen 10 en 12 hier verder op deze zondag. Het vervolg ervan hier op het nieuwe 105. En tussen 10 en 12 op deze zender dan het Niet Thuis Magazine met allerlei tips om de dag leuk door te brengen in de regio. En dat kan inderdaad gewoon buiten zonder regenjas en paraplu, want het wordt inderdaad gewoon hartstikke geweldig weer de komende dagen.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Ach ja. Wat moeten we er nog van zeggen? Het is eigenlijk al sinds vrijdag prachtig. Donderdagmiddag begon het al. De zomer 2026 en met die Pinksterdagen. Echt, ja, als je van zon houdt en een hekel hebt aan regen, dan zit je goed met deze Pinksterdagen. Dat is wel eens anders geweest op de Pinksteren. Dat het minder leuk uitpakte. Maar deze dagen alleen maar zon, zon en zon. En nog eens zon, zon overgoten. Een graad of 6, 5, 27. En dat is dan tijdens de Pinksterdagen zo. En dat is dan in dit weekend zo, dat Pinksterweekend. En dan ook nog op de dinsdag na dat weekend. En daarna gaat het weer wat richting de temperaturen die het eigenlijk voor eind mei horen te zijn.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

ook betekent voor de internationale muziek. Disco, dance en soul muziek ook absoluut. En soms ook gewoon een rustig plaatje, hè, bijna een ballad. Maar ja, zouden we er nou een beste uit kunnen kiezen en zou dat dan Do I Do zijn? De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Na een rechterlijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen. Anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is de laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij voor die akoestische wand. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad van Zandvoort moet over 2 weken beslissen over de financiering van de wand en moet binnen 2 zomermaanden dan vervolgens tot plaatsing ervan overgaan. Meer nieuws van het nieuwe 105 op de website www.haarlem105.nl.

David Said zit hierachter. Hij heeft een 10-koppige liveband waarmee hij ook regelmatig in Nederland optreedt. Shadow of Your Smile van Dabeul. Het is bijna 9:00, dus tijd om afscheid te nemen voor deze weekendeditie van Vandaag de Dag op deze eerste Pinksterdag. Door de week is dit programma er ook van 7 tot 10 en in het weekend van 7 tot 9. Op beide weekenddagen, zowel op de zaterdag als de zondag, als aftrap van die dagen op het nieuwe 105. Straks na 9:00. OLM en Marts Meets, geniet van deze heerlijke eerste Pinksterdag.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. Daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mart Smeets.
2: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Langzaam loopt het geluid weg van Baker Street. Hartelijk welkom bij Haarlem 105, bij 40 Up Radio en bij Het Gooi. NH Het Gooi. Deze muziek viel uit mijn kast niet echt. Uit zichzelf viel het eruit, ook een beetje geleid. Deze Gary Rafferty, waar u net naar luisterde, overigens al 11 jaar geleden overleden. Deze Gary Rafferty was helemaal in de beginjaren 70 met Steeler's Wheel. Straks meer van hem. Hij was Schot en John Black, en dat schrijf je B-L-E-K. B-L-E-K, dus niet A-C-K, maar E-K. John Black is een Ier. Gary Rafferty was wereldberoemd. John Black helemaal niet. Ik luisterde naar zijn cd en daar zit gewoon een man die in dat Ierse idioom van muziek maken hartstikke goed past.

Tot de laatste snik, hoor. St. John's Eve heet dit, van John Black, een Ier. Hij begon ooit solo, gitaartje voor de borst en spelen, zingen. Singer-songwriter. Daarna kwamen vrienden hem helpen, kwam een basgitarist bij, een drum. En dit was zijn idee van, hoe zal ik ze nou eens verrassen, mijn luisteraars. En dat gebeurde dus met een koor, met violen en met alles erbij. De cd, die niet zo lang geleden uitkwam, heet Until the River Run Dry. Goed, als dat het geval is, dat die rivier droog komt te staan, dan wijken wij uit naar Norah Jones. Norah Jones is, even denken, hier te horen. Ze staat op een, hoe noem je dat zo mooi, een tribute to Leonard Cohen. En zij doet daar rustig aan mee.

Tribute to Leonard Cohen. Dat is de titel van de cd. Er zijn een heleboel tributes al van hem verschenen. Je moet bijna een eigen platenkast aanschaffen. Wil je ze allemaal hebben. Dit was in ieder geval het prachtige stemgeluid van een vrouw die graag voor hem zong. Norah Jones. Alleen maar teruggrijpen? Nee, ook vooruitzien. Wat bijvoorbeeld zal worden van Adeem the Artist. Net aangeschaft. Hij is een white trash boy. U weet wat white trash is in Amerika. De mensen die in van die kleine, niet altijd heel goed gebouwde huisjes en wagens langs de kant van de weg wonen, elkaar dan opzoeken. White trash is niet bepaald een aanbeveling voor wie dan ook in Amerika. Als je daartoe hoort, zit je onder alle minima die er bestaan. Adeem the Artist dus ook. Maar hij kon gitaar spelen en hij vond vrienden en hij maakte een cd. En die cd heet White Trash Revelry. Zoiets van lang leven, het leven in de white trash omgeving. Met aandacht heb ik naar zijn cd geluisterd en ik laat u meeluisteren.

Adeem, the artist. Zo noemt hij zichzelf. Hij heet Adeem. En hij is een artiest. En Heritage of Arrogance was het eerste nummer wat ik liet horen. Agressieve muziek waarin hij vertelt in welke wereld hij woont. Bruce Springsteen is de volgende. Die vertelt niet over de wereld in zijn wereld, maar over de zwarte wereld die hij als jonge artiest bewonderde. Daar kwamen mooie nummers vandaan. En hij is nou eenmaal op een niveau gekomen dat hij kan zeggen van oké, dan maak ik een cd, ik maak een album met alleen maar die liedjes die in mijn geheugen nog hangen als zijnde de tophits van de zwarte muziek. Bruce Springsteen.

boodschap is duidelijk. Hè? Alleen de sterken die overwinnen. Springsteen vond het een eer om al die zwarte liederen uit de jaren 60 en 70 naar boven te halen. Straks nog misschien een nummertje van die cd. Nu keer ik terug naar Gary Rafferty. Weet u wel, die man die al 11 jaar dood is en die we onthouden uit vooral de begin jaren 70. Er was toen een vorm van kritiek van de discjockeys van die tijd, herinner ik me nog. Zijn nummers waren te lang. Pardon? Zijn nummers waren te lang. City by City.

Gary Rafferty dus. Drijvende kracht achter Steeler's Wheel. Voor de volledigheid laat ik de titel van het nummer goed zeggen. Dat abusiefelijk vermelden ik dat verkeerd. Het is City to City. Goed, als we dat weten gaan we terug naar die Ier, die niemand kent. Restless Sea heet dit nummer.

eerste jongen is. Black, B-L-E-K. Voor het eerst probeert hij het met violen en een orkest. We gaan naar... Kijk, als de wereld altijd competitie is, dan heb je de nummer 1, dan heb je de nummer laatst, dan heb je de beste en je wilt altijd de beste zijn. Wat is het mooiste nummer van dit uur dat ik u schenk? Misschien dat het wel het volgende nummer is. Ik ben er in ieder geval gek op. Etta James met Leonard Cohen in haar gedachten.

that a voice be true. From this broken hill

heal. All your praises, they shall ring. If it be your will.

If it be your will, if it be your will, if it be your will.

Ook hier weer een verbetering. Excuses daarvoor. Mavis Staples zong dit lied. Ik was met twee verschillende cd's hier aan het knoeien. En vergiste mij in de naam Mavis Staples. Dus met May It Be Your Will. Adeem the Artist. Een jonge Amerikaan met een lied dat heet Middle of a Heart. En dat klinkt zo.

Hele speciale stem. Hele goede teksten. Adeem the Artist. Op een cd die niet heel lang geleden is uitgekomen. En White Trash Revelry heet. Even denken waar we dan zijn in het programma. We zijn hier.

Van de CD Only the Strong Survive. Springsteen. De foto op de hoes. Kan je een tijdje naar zitten kijken. Oude zwarte nummers zoals hij ze herinnerde, poetste die op en zette ze gewoon op het vinyl of op een schijfje of hij hing ze op in de lucht. Gary Rafferty dan. Zijn derde nummer, dat is niet zo'n lange. Deze mag er wel zijn overigens. Was niet zo'n hele grote hit. De platenmaatschappij die Rafferty toen uitgaf, komt nu met een dubbel CD. Een dubbel CD. Two original classic albums noemen ze het. City to City en Night All. En wat is er nou zo speciaal aan? Nou, dit vind ik dus echt een van zijn allerbeste nummers.

En ja, het hoort zo echt hoor. Je loopt door een straat. En dan hoor je in de verte muziek. En je komt dichterbij. En daar is een huis waar die muziek uitkomt.

Nogmaals, dubbel cd, net uit, keurig gemaakt door die platenbaas. Die denkt van ja, wat in 19, wat is het? 72, 73, 74, 75 goed was, dat is nu nog steeds goed. Dat is wel waar, maar het is 50 jaar geleden en op een Nederlandse radiozender wordt dat nog naar buiten gebracht als zijnde de boodschap van toen. Die zit ook nog ergens in mijn hoofd en waarschijnlijk bij u als luisteraar. Kom nog één keer terug op die tribute to Leonard Cohen. Ik zei u al, als je alle tribute-cd's, LP's van Cohen bij elkaar zet, dan moet je een nieuwe kast kopen. Deze is zo'n beetje de laatste. Die is uitgebracht op Blue Note. En ik heb het idee dat die in Nederland is uitgebracht. En ze hebben daar een ontzettende goede neus voor gehad. Norah Jones hebben we gehoord. Peter Gabriel is te horen. Gregory Porter, dat is weer een heel ander genre. Sarah McLachlan, de Canadese. Emmanuel Wilkins, oké. James Taylor, hè? James, ja, dat is wel. James Taylor was wel een beetje vriend van Leonard Cohen. Iggy Pop? Ja, Iggy Pop. Oké, hij ook. Mavis Staples hebben we straks gehad. David Gray hebben we gehad. Nathaniel Rateliff, die ik niet kende. En Bill Frisell. En dan is er nog één mevrouw, Luciana Souza. En Luciana Souza, die leg ik voor u klaar. Hey, that's no way to say goodbye.

0: programma heet OLM, Oude Lullenmuziek. Dat wil zeggen, het was ook muziek van nu. Een nieuwe Amerikaan, van alles wat. Ik groet u zeer, dit was mijn keuze. En helaas, er zat geen rap in. Want als er één ding...
1: Dit is 105. Het is 10:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Hierdoor kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellen Stamer.
3: We beginnen met Olivia Dean en So Easy.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Hele goeiemorgen. Dankjewel aan Ron Anbeek voor vandaag de dag. En je hoorde net een uur lang OLM met Mart Smeet. Dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine op 105. Met nog 5 dagen te gaan voordat het Marilyn Monroe 100 Festival van start gaat, nemen we de agenda nog even door met mede-organisator Hans Goes. Sunniva Matla werkt bij De Schuur en zij neemt de agenda met ons door van De Schuur. En we gaan het onder andere hebben over de voorverkoop die van start is gegaan. In het Hutshonhuis kun je volgende week zondag 2 keer naar de eenacter Mijn Huis, Ons Thuis over het leven van Kate Hudson. Hudson. De schrijver van de eenacter is Philip Wolkeet. Ik spreek hem rond 11:15. In de zomervakantie kunnen kinderen tussen de 8 en 12 jaar meedoen met de Magische Zomerweek in Elswoud. Een week lang ben je maximaal met 25 kinderen op een sprookjesachtige plek met tal van activiteiten. Maar wat? Dat hoor je straks van de organisator. En natuurlijk, Marcel Beun komt voorbij met de tips in de Niet Thuis Agenda. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op 105.

Aloe Black en I Do. We gaan een lijstje langs. We hebben natuurlijk Niet Thuis Magazine met ontzettend veel tips. En die krijgen we dan ook opgestuurd naar niethuis@haarlem105.nl. En het eerste bericht wat ik kreeg voor deze uitzending was van Haarlem Studentenkoor. Komende zondag treden zij namelijk op in Haarlem aan de Groenmarktkerk. En dat is volgens mij de nieuwe Groenmarkt dan. Dit begint om 3:00 en dat doen ze niet alleen. Ze hebben namelijk een ander koor bereid gevonden om met hun het verhaal te brengen rondom Spaans koormuziek. En dat doen ze met een koor uit Zutphen, het Collegium Vocale Zutphen. En samen hebben ze hun krachten gebundeld voor Voces de Esperanza. Een concert dat je als luisteraar meeneemt door de spanning tussen donker en licht, onderdrukking en vrijheid, stilte en stem. Maar vooral is dit een middag over hoop. En muziek uit heel Spanje komt voorbij. Dat hebben ze samen gebundeld.

Midnight Visions de mystiek van de nacht verkent. En kort daarna ontmoeten de menselijke stem en de zingende cellen elkaar in het ensemble rond bariton Henk Neven. En de rest van de lijst kan je terugvinden bij hun op de website krukiusconcerten.nl. En dan kun je daar alvast een kaartje kopen voor het seizoen dat nog gaat komen. We gaan het zo meteen hebben over een festival dat volgende week plaatsvindt. En dat staat in het teken van Marilyn Monroe.

0: Met nog een kleine week te gaan is de organisatie van Marilyn Monroe 100 jaar festival de puntjes op de i aan het zetten. Aan de telefoon een van de organisatoren, Hans Goes. Hele goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen, Ellen. Goedemorgen, Haarlem.
0: Wanneer vindt de officiële opening plaats? Waar moeten we dan zijn?
1: De officiële opening is op zaterdag 30 mei om 12 uur in de Sparenwouderstraat. En daar gaan alle galeries die daar zitten, in het stuk van nummer, moet ik even denken, 98 tot en met 134, dat is het stuk bij de Amsterdamse Poort, daar hebben we meer dan 12 locaties waar prachtige kunstwerken van Marilyn Monroe te zien zijn.
0: En stromen de kunstwerken nog binnen of is inmiddels wel alles gereed?
1: We hebben gisteren de laatste binnengekregen. Het ziet er prachtig uit. Er zijn drie hele grote locaties al bijna ingericht. En ik ga vanmiddag gaan we aan het naaiatelier Haarlem gaan we inrichten met heel veel werken. Ja, er zijn meer dan 50 kunstwerken aangeleverd. Plus nog eens een keer 10 prachtige striptekeningen, illustraties en cartoons en zo.

0: Dus het is heel bijzonder, heel mooi wat er allemaal gaat gebeuren en te zien en te koop is.
1: Ja, volgens mij moesten Haarlemmers een beetje wennen aan het idee dat wij een Marilyn Monroe festival zouden hebben. Omdat het zo werkelijk niets met Haarlem te maken heeft, maar gewoon met de liefde voor de artiest.
0: Ja, goed. Ja, grappig is dat. Ja, het is zo mooi. We zijn het idee begonnen vorig jaar. En van het een kwam het ander. En ik sprak de filmprogrammeur van de filmkoepel, Wouter Timmermans. En die raakte zo enthousiast. Die zegt van, wij doen mee. Wij gaan ook een filmfestival rondom Marilyn Monroe produceren. Programmeren. En dus in de filmkoepel zijn nu 3 prachtige films te zien. Milou Frenke en Simone, de programmeurs van Theater De Liefde, die haakten ook aan. Die zeiden, kom maar op met een toneelstuk. Dus op 6 en 7 juni is er een prachtig toneelstuk. Het verhaal van Marilyn in Theater De Liefde. En zo kwamen er nog steeds meer mooie activiteiten bij. Dus eigenlijk zeg jij van Haarlem heeft niks met Marilyn Monroe. Nou, eigenlijk wel.
1: Ja, maar niet dat linkje dat ze er ooit geweest is. Waardoor je een kapstok hebt. En dat je merkte dat mensen een beetje dachten, ja, wat hoezo Marilyn Monroe?
0: Ja. Nou, eigenlijk is overal waar. Marilyn is eigenlijk overal. Het is niet alleen omdat dat mij dat opvalt, maar ik zie ook veel van heel veel vrienden die wereldreizen maken of die ergens op vakantie zijn. Of in een heel klein knijpje in Duitsland bivakeren. Overal hangt een foto of een portret of ligt een boek van Marilyn Monroe. En zij leeft nog steeds. Ze leeft nog steeds voort bij heel veel mensen. Ze is nog steeds een stijlicoon van heel veel artiesten, zangers, zangeressen, noem het maar op. Dus wij vonden ook dat er in Nederland sowieso een tentoonstelling of iets moet komen voor Marilyn Monroe. En toen hebben we onderzocht vorig jaar en dat was het niet. Dat bleek er niet te zijn. Dus toen dachten we, nou dan moet Haarlem maar gewoon in de spotlight staan. Dus Haarlem is vanaf volgende week even een weekje lang glamour.
1: Zeker, nou we houden Haarlem ervan, zeker. Ja. Nou is 100, zou ze 100 worden op 1 juni. Merk je ook dat de boeken, dat de uitgevers daar een beetje op aanhaken en dat er nieuwe publicaties komen?
0: Ja, zeker. En dat is ook wel heel mooi. De manager van de boekhandel, de Vries van Stockholm, hier in Haarlem, die raakte ook enthousiast. Die ging zich verdiepen in wat komt er allemaal nog uit dit jaar. En wat is er al de afgelopen jaar over haar uitgekomen. Er zijn enorm veel boeken, fotoboeken, biografieën. Nieuwe verhalen komen weer naar boven. Alles wordt opgeschreven en uitgebracht. En boekhandel de Vries heeft ook een prachtige grote etalage ingericht met alleen maar Marilyn. En dat ziet er ook zo maar. Er zitten ook heel veel mooie fotoboeken bij. Met foto's die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Weer teruggevonden zijn in archieven van fotografen van die tijd. Dus ja, nog steeds komen er mooie beelden en mooie werken en verhalen naar boven.
1: Wat spreekt jou zelf zo aan in Marilyn Monroe?
0: Ja, eigenlijk die tijdloosheid. Ze blijft stralen, ondanks het verdriet en het leed wat zij in haar leven heeft meegemaakt, schijnt. En dat weten wij allemaal niet. Dat zien wij allemaal niet terug op die foto's. Het mooie is dat heel veel kunstenaars hebben ook onderzocht van wie was nou eigenlijk Marilyn? En je ziet er toch wel op de heel veel kunstwerken ook wel dat zij heel ver gegaan zijn in het onderzoeken naar haar psyche bij bepaalde werken. En dan zien we ook even een andere Marilyn dan dat we gewend zijn. En dat vind ik ook zo leuk, dat er nog steeds kunstenaars geïnspireerd raken door deze prachtige stijlicoon.
1: Nou, vanaf zaterdag 12 uur gaat het helemaal los. En de rest van het programma kun je vinden bij jullie op de website.
0: Ja, mm100festival.nl.
1: Dankjewel, Hans Goes.
0: Dankjewel, Ellen.
1: Tot zover Hans Goes over het Marilyn Monroe 100 Festival, dat zaterdag om 12 uur van start gaat. Nou, dan kunnen we er niet omheen om natuurlijk toch ook nog iets van Marilyn te laten horen.

Rag & Bone Man en Crossfire. Soms wil je iets technisch regelen en dan moet het net allemaal een beetje anders. En dan kost het me meer tijd dan ik van tevoren heb bedacht. Zo gaat dat soms. Het is van alles te doen in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En dat is hartstikke leuk, want dat betekent dat we ook allemaal persberichten binnenkrijgen om daar een beetje aandacht aan te geven. Zo van, nou, dan is dat leuk of dat is leuk. En als je denkt, vandaag of morgen heb ik wel zin om op pad te gaan, dan kun je onder andere naar Vurige Tongen. En dat is namelijk bij Ruigoord. Op de fiets hartstikke goed te doen. Begint vandaag bij Kerk Ruigoord in Amsterdam. En daarmee zijn er van allerlei optredens. Maar deze keer gaat het vooral over poëzie. Dus als je er nog niet eerder bent geweest, dan ben je bij deze kunnen we je meegeven. Vanaf 12 uur kun je langs bij Vurige Tongen. Poëzie is dan het centrale thema. Voor kinderen is het gratis, voor volwassenen betaal je een toegangskaartje. En is het wel aan te raden om van tevoren dat online te doen, want dan ben je veel sneller bij de kassa kan je naar binnen lopen. De fietsen kunnen op een groot veld voor het terrein. En daarna kun je verdwalen. En in het begin denk je, dit is heel erg groot. Dat had ik de eerste keer dat ik er was. En de tweede keer denk je, oh, als je een rondje hebt gelopen, het valt best mee. Er is te eten, er is te drinken, er is voor kinderen van alles te doen. Dus vandaag of morgen nog niks te doen. En heb je even zin in iets heel anders? Nou, dan zou het een optie kunnen zijn om naar Ruigoord te gaan. Wel zonnebrand meenemen, want vandaag wordt het zonnig en droog. Voorjaarsweer, nou, het lijkt wel zomer. In het noorden kan in de vroege ochtend regionaal eerst nog wat mist of nevel voorkomen. Er staat een zwakke noordenwind, maar uit de wind wordt het zo 25 tot 30 graden. En ook morgen op Tweede Pinksterdag is het in het hele land zon overgoten. De wind waait uit het noordoosten en is zwak met maxima tussen de 24 en 29 graden.

Cameron Marlowe, No Need for Leaving. En daarvoor natuurlijk Prince and the Revolution en het nummer Kiss. Voordat we het gaan hebben over alle activiteiten van de schuur in het nieuwe theaterseizoen, en ik ga bellen met Sunniva Matla, wil ik je eerst even meegeven dat van de Nederlandse schrijver Matthijs Deen het vijfde deel uit is. Het zijn thrillers die geschreven zijn. De Lood, De Duiker, De Redder en de laatste, De Hollander. Ik vergeet er één, De Visser. De Hollander, dat is de laatste. De eerste vier, zeg ik dat goed? Ben ik alweer helemaal in de war. Ze zijn zo leuk dat ik al niet meer weet wat de laatste is. In ieder geval, er zijn vijf delen. De laatste is deze maand uitgekomen. Die andere vier kan je door elkaar heen lezen. Dan heeft hij in het derde deel een vriendin die in het eerste deel nog niet heeft. Maar dat maakt niet heel veel uit. Dat is niet een hele grote lijn in het verhaal. Alleen het vijfde deel moet je echt als laatst lezen. Want daarmee krijg je heel veel antwoorden op de vragen die je hebt in de eerste vier delen. Het gaat over een Tesselaar die opgroeit op Texel, maar uiteindelijk toch kiest om in Duitsland politieagent te worden. En dat doet hij ook in het Duitse Waddengebied. Dus er zit een overlap tussen de Nederlandse Wadden en het Duitse Wadden in. En dat is natuurlijk handig als je allebei de talen goed spreekt. En hij wordt dan ook ingezet op moorden die plaatsvinden in het Waddengebied. En het zijn niet allemaal hele heftige moorden, maar ze moeten wel opgelost worden. Er zit ook een stukje humor in. Maar vooral als je al bekend bent met de schrijver Matthijs Deen, deel 5 is uit. Voor het geval je het gemist had.

0: Son Mieu, It's Only Love. We krijgen gelukkig heel veel persberichten binnen via ons e-mailadres, redactie@haarlem105.nl of niet thuis@haarlem105.nl. En Marcel Beun duikt dan die agenda in. En dan kiezen we er een paar uit waarvan we denken, nou, dat is leuk om mee te nemen. Of nou ja, het past. Ja, waarop kies je? In ieder geval, Marcel is de agenda ingedoken. En bij deze, goedemorgen Marcel, dat is veel handiger.
1: Goedemorgen. Onder leiding van Francisca Pizarro brengt het Haarlems Kleinkoor op zaterdag 30 mei in de Waalse Kerk een concert over liefde en de emotionele achtbaan van heerlijkheid en pijn die de liefde met zich mee kan brengen. De liederen zijn in 4 groepen gerangschikt. Afscheid en verdriet. Kriebels en vlinders. Verliefdheid en verlangen. Adoratie en toewijding. Langskomen onder meer werken van Monteverdi, Elgar, Holst, Poulenc en Rachmaninoff. De koorwerken worden afgewisseld met pianowerken van onder meer Debussy en Grieg, vertolkt door de Haarlemse pianiste Lenny Kerkhoff. 30 mei om 8 uur in de Waalse Kerk aan het Begijnhof in Haarlem. Meer info en toegangskaarten via haarlemskleinkoor.nl. En op 29, 30 en 31 mei organiseert theatergroep Eglantier voor de 6e keer een theaterwandeling door de Haarlemse binnenstad, de Eglantier 1-acter estafette. Het publiek verzamelt bij Hotel Lazarus in de Kleine Houtstraat en loopt vanaf dat punt, onder leiding van een gids, naar verrassende locaties. Op iedere locatie in het hart van de stad is een komische, absurdistische of filosofische voorstelling te zien, gespeeld door het ensemble van theatergroep Eglantier. De stukken zijn speciaal voor deze theaterroute gemaakt door verschillende Haarlemse regisseurs. Soms ligt de speelplek in het verlengde van het stuk, een andere keer wordt juist het contrast gezocht. Steeds zal de locatie een actieve rol spelen in de voorstelling. En het staat vast dat de toeschouwers de kans krijgen om hiermee op plaatsen te komen die normaliter voor het publiek gesloten zijn. De Eglantier 1-acter estafette. Vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei. Aanvang steeds om 8 uur. Meer info en toegangskaarten via eglantier.nl.
0: Dan weet je meteen hoe je dat moet schrijven. Maar we zeggen natuurlijk Eglantier. Ja, Haarlemmers maken overal wat anders van. Dankjewel Marcel Beun voor deze 2 leuke tips. Heb je zelf ook nog een leuke tip? Stuur een e-mail naar niet thuis@haarlem105.nl.
2: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? En daarmee werd het 10 minuten voor 11. Ook voor het nieuwe theaterseizoen van De Schuur is de verkoop van de kaarten begonnen. Aan de telefoon Suniva Matla, hoofd development en PR. Goedemorgen, Suniva.
1: Goedemorgen.
0: Wat doe je dan als je hoofd development bent? Wat een tongbreker.
1: Ja. Wat ik doe is enerzijds zorgen dat we genoeg extra geld kunnen verdienen voor De Schuur. Dus ik doe fondsenwerving. Ik heb met collega's ook samen contact met de donateurs van ons, de vrienden. En daarnaast hou ik me bezig met bedrijfssponsoring. En daarnaast hou ik me ook bezig, dus dat is een beetje de andere kant, met kijken wie we nog niet in De Schuur ontvangen en hoe we de drempels voor deze mensen kunnen verlagen.
0: Nou.
1: Dus denk aan kinderen die opgroeien in armoede bijvoorbeeld. Dat we zorgen dat zij toch, ondanks de financiële beperking, gewoon naar de film of naar een theatervoorstelling kunnen en daar lekker kunnen genieten.
0: En jullie doen ook aan vroegboekkorting voor het nieuwe seizoen. Tot wanneer kun je dan kaartjes kopen dat je nog daar gebruik van kan maken?
1: 1 juni. Dus mensen hebben alle tijd om nu lekker in de zon te zitten en vanavond eventjes op een telefoon of een laptop te zitten en kijken wat er allemaal in het nieuwe seizoen te doen is en daar kaartjes voor kopen.
0: Nou, we kijken het samen met jou ook al een beetje vooruit. Je hebt al een lijstje naar me doorgestuurd, zodat ik een beetje weet waar je allemaal aan zit te denken. Ik kwam ook tegen dat je een film hebt van Agnese Compina.
1: Ja, het is een voorstelling.
0: Het is een voorstelling. Oké.
1: Ja, ja. Ja, en dit zijn alle voorstellingen. Kijk, films bij ons, dat kun je het hele jaar door zien. Dus je kunt elke dag bij ons naar de film. Bij zon en bij regen ook de hele zomer door. Maar theaterseizoen, dat is even iets wat in de zomer stopt.
0: Ja.
1: En Agnes, zeg je, Compina, zij is een van de makers van toneeltjeproducties. Zij heeft nu afgelopen jaar haar tweede voorstelling bij ons gemaakt, Cabaret Siberia. Die komt terug, dus dat is al mijn eerste tip. Dat vond ik een fantastische voorstelling. Sowieso is Agnes zelf een hele leuke vrouw, dat helpt altijd.
0: Maar het is een prachtige voorstelling. Ik heb hem gezien je gaat stil naar buiten.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, en het is heel actueel. Het vertelt een verhaal, eigenlijk een historisch verhaal. Je ziet twee geliefden eigenlijk op drie fases van hun relatie, zeg maar. En dat wordt bepaald. Zij wonen in Oost-Europa, in de Sovjet-Unie. En zij worden op een gegeven moment opgepakt. En dat klinkt als een heel zwaar verhaal. Dat is het ook. En het is heel actueel. Maar tegelijkertijd door de vorm is het heel liefdevol, zou ik het noemen. Sprookjesachtig. Ze heeft prachtige, hele sterke fysieke acteurs. Die heel mooi, met een mooie beweging, mooie fysiek hun verhaal vertellen. Het was voor mij een van de hoogtepunten voor afgelopen seizoen. En ik ben heel blij dat hij terugkomt. Dus hij is ergens komende weken al te zien. En dan nog in september.
0: Ja, maar dus hij heeft ook een nieuwe voorstelling gemaakt.
1: Ja, Venus en Adonis. Daar kijk ik daarom eigenlijk heel naar uit. Omdat ik haar deze voorstelling zo tof van haar vond. Is naar werk van Shakespeare. Het gekke is altijd, want ik kijk hier heel erg naar uit, en tegelijkertijd weet ik er nog heel weinig over. Net als de rest van het publiek. Dus je baseert je op een foto en op een tekstje. Maar het is een verhaal over twee jonge geliefden. Wordt ook door jonge acteurs gespeeld. En omdat ik zo onder de indruk was van haar vorige werk, kijk ik heel erg naar uit. Dus hij is van Toneelse Producties. Dat is ook het Haarlemse gezelschap, productiehuis. En daardoor vind ik het extra leuk dat hij gewoon heel vaak in De Schuur te zien krijgt. Dus dat mensen ook wel echt een aantal mogelijkheden hebben om die te boeken. Dus ik zou zeggen, voor de luisteraars, als ik mag tippen, zou ik die hoog op het verlanglijstje zetten.
0: Ja, mag zeker tippen. Daarvoor hebben we je uitgenodigd. Ja, een familievoorstelling Beuk staat op je lijstje. Die komt ook weer terug.
1: Ja, die komt met Kerst terug. Die heeft al eerder gespeeld. Ik heb hem zelf toen gemist, maar ik heb een theater-app zelf waar ik met name heel veel ouders ook tips geef over theater in Haarlem en omstreken. Dus niet alleen in De Schuur, maar ook in de Schouwburg of in het Verhalenhuis. Noem maar op. En op basis van de tekst leek Beuk mij heel leuk. Die heb ik destijds getipt en daar waren vrij veel ouders naartoe gegaan. Hij is vanaf 4+ en dat is een ongelooflijk grappige voorstelling. Ik meen dat hij ook een prijs heeft gewonnen. Hij is onder andere met Kim van Zeven Dat is echt zo'n heerlijk familieuitje. Waarmee hij is dus vanaf 4 jaar. Maar dit is een voorstelling die bijvoorbeeld een nichtje of een broertje van 10 ook heel erg leuk vindt. Dus op basis van de reacties dacht ik, ik ga dit jaar mijn infantje nemen. Ik heb zelf 2 kinderen, eentje van 9 en eentje van 7. Dus die neem ik dan mee naar Beuk. En daarvan was hij echt tot de laatste stoel stijf uitgekocht. Dus daardoor dacht ik, ik zit deze nu al. Want als mensen, denk ik, het is voor mij in de kerstvakantie, als ze tot dan wachten, denk ik dat ze te laat zijn. Dus ja. Daarom dacht ik, die tip ik nu al vroeg. Het is natuurlijk een raar idee, hè? Nadenken over de kerstvakantie, terwijl iedereen nu, hoop ik, ergens in de zon zit. Maar absoluut de moeite waard.
0: En hoe heet de app die jij dan zelf hebt?
1: Ja, of het is niet app, het is een appgroep.
0: Oh, zo. Ja, ja. Ja.
1: Dus daarin, maar er zitten inmiddels ook heel veel mensen in die ik niet ken. Dus onregelmatig tip ik daar dingen in waarvan ik denk, oh, dat is zo leuk, daar moet je heen.
0: Helemaal duidelijk. Dan besteden jullie ook te veel aandacht aan dans?
1: Ja, ja, we hebben een dans is een hele belangrijke pijler in de schuur. Dus je kunt het hele jaar door naar allerlei soorten dansvoorstellingen. En eentje waar ik zelf heel nieuwsgierig ben, is de voorstelling Dans, Dans, Revolutie. Daarbij die speelt in het begin van het seizoen. En waar ik heel getriggerd door ben, of waar ik enthousiast van werd, is de recensie in de Volkskrant. Die kreeg 5 sterren. De beste wat je kan halen, zeg maar. En het is gebaseerd op een werk van Lisa Weda. Een boek wat zij heeft geschreven. En ik begrijp dat het een installatie is. Wat betekent dat het niet, zeg maar, is dat je in de zaal zit met z'n allen en heel erg kijkt, zeg maar. Maar het is veel, je komt directer dichtbij. Dus de capaciteit, het aantal mensen wat gelijk de voorstelling kan zien, is ook een stuk lager. Waardoor je denkt dat het een hele indrukwekkende ervaring is. Ik vind het werk van Lisa Weda zelf heel goed. Ik hou heel erg van dans. En ik hou heel erg van dans waarbij je echt wat dichterbij zit. Dat is natuurlijk wel een cadeautje. Dus op basis van dat verhaal dacht ik, oh, die wil ik echt heel graag zien. Hij speelt tijdens de Vredesweek ook. En ik denk dat dat heel erg de moeite waard is. Dus dans, dans, revolutie was ook een tip die ik had.
0: Ja, dan hebben we er nog 2. Die doen we ook nog. Die proppen er gewoon nog in voor het nieuws van 11 uur. De theater Beste Mensen.
1: Ja, ja, Beste Mensen. Dat is voor iedereen die bezig is met het klimaat. Persoonlijk vind ik dat iedereen dat zou moeten zijn. Maar dat is een monoloog. En dat is eigenlijk gebaseerd, die monoloog, op allerlei speeches die geschreven zijn over het klimaat. Klinkt, vind ik, wat taaier dan het is. Dat is het helemaal niet. Ik heb de voorstelling gezien toen met een actrice, Hanna Hoekstra. Dit keer gaat hij met een acteur spelen, Bram Suiker. En je wordt eigenlijk heel erg meegenomen in de geschiedenis van het klimaatdebat. In hoe er werd geschreven, hoe er werd verteld, wat belangrijk was. En Hanna Hoekstra deed dat toen echt te gek. Het was een regie van Erik Wien. Vind ik een te gekke regisseur ook. En zij eigenlijk zonder dat ze steeds typetjes neerzetten, liet wel heel erg die mensen leven en die tijd leven van die verhalen. En je krijgt gewoon een heel indringend beeld over hoe dat klimaatdebat gaat, wat belangrijk is. En wat ik heel fijn vond, is dat je de zaal ook met een beetje hoop uitloopt. En niet dat je daarna het ook allemaal niet meer weet. Dat vind ik altijd prettig als je toch een beetje een soort handreiking krijgt. En dat doet deze regisseur zeker. Ik vond Beste Mensen een ontzettend indrukwekkende voorstelling. En daarom denk ik dat hij ook absoluut geschikt is voor de luisteraars om naar te kijken.
0: Dan hebben we nog een laatste tip voordat we naar het nieuws van 11 uur gaan. Maar dan moet je me even helpen met hoe je het uitspreekt.
1: Kelapamuda, denk ik dat ik heb gezegd, toch?
0: Ja, ja,
1: klopt. Dat is een beetje een tip waar ik iets meer over kan vertellen in zoverre omdat mijn echtgenoot de regie, die is regisseur Olivier Diepenhorst en dat maakt natuurlijk dat je wat meer erover weet. Dus je kunt je voorstellen als je in een theater weet, krijg je in eerste instantie een tekstje en een beeld en daar moet je toch een heel gedachte van vormen waar een voorstelling over gaat. In dit geval zit ik bij die gedachtenvormer onder andere aan de keukentafel. Hij doet de regie van een stuk wat hij met 3 makers maakt van Molukse afkomst. Zij hebben ook zelf dit project geïnitieerd en hem er eigenlijk bij gevraagd. Het stuk wordt geschreven door Maarten van Hinten, maar het is echt een stuk wat nog ontstaat, zeg maar. En zij willen heel erg graag het verhaal vertellen van mensen in vanuit de Molukken die naar Nederland zijn gekomen. En hoe hun reis is gedaan, wat zij hebben meegemaakt, wat zij ervaren nu. En de drie makers die dit verhaal vertellen zijn echt een jonge generatie en die willen heel erg hun perspectief laten zien. Ik denk dat de voorstelling te gek is of heel herkenbaar als je zelf Molukse wortels hebt. Maar ik denk ook dat het voor mensen die dat niet hebben heel interessant is als ik het zo hoor. Ik heb helemaal geen Molukse wortels per werk weet. En die verhalen lijken me heel interessant. Je leert een deel van je gezamenlijke geschiedenis kennen. Het wordt heel dynamisch volgens mij. Er zit een danser in. Het wordt heel muzikaal. Dus ik denk dat het een heel tof inkijkje is. Een van de actrices is Tara Hetaria. Die kennen misschien mensen ook wel van andere voorstellingen of van de film. Of van series. En ik vind haar heel tof, heel krachtige, sterke actrice. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Kelapa Muda heet die.
0: Sunniva, dan sluiten we daarmee af. Dankjewel en nog een hele fijne zondag.
1: Yes, jij ook. Hi.
0: Doeg. Tot zover Sunniva Matla over de voorstellingen in de schuur. En je hebt misschien vandaag of morgen wel de tijd om alvast voor een voorstelling en een kaartje te gaan kijken.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellen Stamer.
0: Een hele goede morgen. Dit is John Mayer. Met The Last Train Home. Ik ga even de computer opnieuw opstarten. Ik verdwijn even uit beeld, maar daarna kom ik heel snel weer bij je terug.

John Mayer en Last Train Home. Ik ben een beetje onthand. Toetsenbord doet niet wat ik wil. Hij ziet mij niet. Dus gelukkig kan ik het ook voor een stukje uit mijn hoofd doen. En moet ik even op zoek naar de telefoonnummers van mijn gasten. Maar ik heb zomaar het gevoel dat ik hulp krijg van buiten. En dat er in ieder geval van alles wordt gedaan. Dat ik straks ook weer in alles kom. Ik denk dat ik aan een kabeltje heb gezeten of zo met mijn voet. Ik weet het niet. Bij Niet Thuis Magazine gaan we het vandaag hebben over een hele bijzondere tentoonstelling die te zien is in het Hudsonhuis. Dat is dat huis aan het Spaarne tegenover Tyler's Museum met die paarse ramen. Nou, daar kan je niet altijd zomaar naar binnen lopen. Maar volgende week zondag is daar een hele speciale éénacteur te zien. Geschreven over een vrouw die daar vroeger gewoond heeft, Kate. En door 4 acteurs, het duurt een uurtje. Maar dan mag je ook door de andere stijlkamers heen lopen. Ja, maar niet door het hele pand natuurlijk, dat snap je. Maar net iets meer dan dat je misschien normaal kan zien. En ik ga praten met de schrijver van het stuk. En samen met de regisseur heeft hij dat hele verhaal in elkaar gezet. Dus daar gaan we over vragen. Hoe ben je achter informatie gekomen? En wat weet je allemaal van haar? En wat heeft zij betekend voor Haarlem? Dat willen we weten. En in de eerste 2 weken van de zomervakantie is er een bijzondere activiteit in Elswoud op het landgoed. Dat wordt georganiseerd door een organisatie die daar 2 keer een soort kamp maakt. Je slaapt thuis, maar 5 dagen kun je daar dan terecht als je tussen de 8 en 12 jaar bent. Het zit wel een prijskaartje aan verbonden. Dat is alvast handig om te weten. Maar je bent er ook 5 hele dagen. Dus dat is wel handig dat je dat van tevoren weet. Maar je kunt nu al kaartjes kopen. Dat moet zelfs voor de eerste week van juni voorbij is. En dan kun je kiezen uit week 1 of week 2. En dan gebeuren er heel veel activiteiten. Maar ja, wat? Dat gaat Kai de Jonge ons vertellen. Want hij is een van de 2 mensen die daar achter zit. Verder heb ik nog heel veel leuke berichten. En en het weerbericht natuurlijk. En ja, zonnig, mooi en warm. Zoiets gaat het worden. Dit is Haarlem 105. En ik ben Ellen Stamer met tot 12 uur Niet Thuis Magazine.

Niels Geuzenbroek en Born Again. Het is daarbij bijna tijd voor het weerbericht. Ik probeer Philip Walkaten te pakken te krijgen. Hij is de schrijver van het stuk over Keetje Hudson. Mijn huis, ons thuis. Dat volgende week zondag 2 keer wordt gespeeld. 1 keertje rond 2:30 en ander rond 4:15. Kaartjes kosten €10 en dat allemaal te eren omdat dat Hudson House 275 jaar bestaat met de stichting die daar allemaal omheen is. En wellicht lucht het later nog, dan ga ik je al die informatie meegeven. Zo'n zondag is het een beetje, het is toch Pinkster, hè? En we hadden de afspraak, moet ik zeggen, ook alweer 2 weken geleden gemaakt. Dus misschien had ik hem gewoon nog even een berichtje moeten sturen. Heb ik ook niet aangedacht. Dus laten we het daarbij houden. Het gaat vast goed komen. Je luistert naar Haarlem 105, niet thuis magazine. Voordat we naar het weerbericht gaan, wat toch vooral over zon en warmte gaat. Eerst nog een nieuwe werkzame duo. Shaggy en Robin Thicke met Looking Lovely.

0: weerbericht. Vandaag wordt het zo'n 26 graden in de binnenstad van Haarlem. Maar ook in het dorpscentrum van Heemstede en Bloemendaal. De kans op regen is minimaal. En de wind komt uit het noorden kracht 2. Dus de verkoeling die moet je echt op dit moment gaan zoeken in de schaduw. En ook morgen verandert jou ongelooflijk weinig in het prachtige weer. Dat voelt toch al een beetje als zomer.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: so do what you do.
1: Met Simons en Easy op Haarlem 105. Volgende week zondag kun je in het Hudsonhuis naar een bijzonder toneelstuk over Keetje Hudson. Mijn huis, ons thuis. Aan de telefoon de schrijver van het stuk, Philip Walkaat. Hele goedemorgen, Philip. Oh, sorry. Hele goedemorgen, Philip.
2: Goedemorgen.
1: Een bijzondere locatie voor een toneelstuk. En ook om het dan mogen te schrijven. Want het Stadspaleis is normaal eigenlijk toch best wel gesloten voor bezoekers. Hoe was het om je daar mogen te begeven en alle voorbereidingen te treffen voor het schrijven van het stuk?
2: Nou, dat was hartstikke interessant. Want het is een gigantisch pand, dat ten eerste. Met ongelooflijk veel kamers, maar een mooie vestibule en een hele gave, prachtige trap. En ja, het ademt in alles geschiedenis. En er zitten natuurlijk ook, er zijn heel veel boeken en archieven van de koninklijke de ademsmaatschappij der wetenschappen. Dus ik heb daar onderzoek gedaan en dingen uit de archieven gehaald. Dat was zeker heel erg bijzonder om in zo'n echt prachtig stadspaleis dat onderzoek te doen. En dan kom je allemaal hele bijzondere dingen tegen over het huis. En natuurlijk ook over Keetje Hudson.
1: Ja, wist je meteen het moet over haar gaan of was dat de opdracht?
2: Ja, het is zeker een opdracht. Maar ik dacht het is wel heel erg leuk om dat te gaan combineren. Dat was, je kunt het hebben over de Haarlemse maatschappij der wetenschap. Maar dan moet je het eigenlijk ook hebben over Keetje Hudson. Die dat huis heeft laten bouwen toen ze 25 was. En een gigantisch fortuin had geërfd. En dat is toen uiteindelijk in 1842 overgegaan naar de maatschappij. En de oprichters van die maatschappij, dus 1752, die hebben ongetwijfeld ook Keetje Hudson wel gezien in Haarlem. Misschien de oprichters, maar de mensen die er iets later directeuren waren of secretaris. Dus daarom heb ik geprobeerd om dat huis en haar leven en de maatschappij te combineren tot een historisch toneelstuk van ongeveer een uur. Dus zij vertelt over haar leven en het gaat ook over die Haarlemse maatschappij der wetenschappen. Hollandse maatschappij der wetenschap moet ik zeggen. Dus het was ongelooflijk interessant om dat te schrijven, zeker.
1: Nou, ben jij door al die ruimtes wellicht geweest? Kan je ons alleen het beeld geven, hoe groot is dat stadspaleis dan?
2: Nou ja, in mijn stuk vergelijk ik het zelfs met een klein dorpje.
1: Zo.
2: Er waren ongelooflijk veel vertrekken voor bediendes, voor de koks. Maar om de mensen te ontvangen, er was een bibliotheek. En overigens waar het toneelstuk wordt opgevoerd, dat is in een aanbouw van het huis, dat is later pas gebouwd. Dat ook daar heb je allemaal boekenkasten met oude boeken. Dus de sfeer is, alles ademt geschiedenis en wetenschap. En het is ook echt Haarlem, want als je naar buiten kijkt, dan je kijkt uit op het Tijdersmuseum. Het is prachtig.
1: Met hoeveel mensen staan er straks op het podium in de één acte?
2: Drie mannen en drie vrouwen. En Keetje Hudson is ook natuurlijk een van de personages. En ik heb haar nicht van haar opgevoerd. En die waarmee ze veel contact had. Over haar is eigenlijk over Keetje Hudson is niet zo heel veel bekend. Dus er is een hele mooie boedel inventaris na haar dood in de archieven gekomen. Daar zie je wat voor soort meubels ze had, wat voor soort kleren ze had, dat ze geabonneerd was op allerlei modetijdschriften. Dus daar kan je heel veel uit halen. De andere personages die ik opvoer, dat zijn mensen van de maatschappij. Dat zijn soms wetenschappers of secretaris of directeuren die dus de wetenschap in Haarlem hebben bevorderd al die jaren.
1: Is het niet ontzettend jammer dat het maar twee keer opgevoerd wordt?
2: Dat is zeker jammer. Nou, het wordt ook opgevoerd voor alle leden. Dat is op de dag ervoor. En ja, zo gaat het. Maar er was zoveel enthousiasme bij de makers om het toch voor het publiek open te stellen. Dat daarvoor is gekozen. Wie weet. Als het een gigantisch succes is, dan moeten we daar maar eens over na gaan denken. Of dat nog een andere keer kan.
1: Ja.
2: Maar als je van de Haarlemse geschiedenis houdt. Als je zo'n prachtig huis een keer van binnen wil zien. En als je wil dat de geschiedenis tot leven komt, dan moet je zeker nog komen. Er zijn nog wat kaartjes voor de eerste voorstelling, zag ik. Dat is om 1:30, geloof ik. Snel naar die site van khmw.nl om die kaartjes te kopen. Dat is uniek, want je komt inderdaad niet vaak. En nu komt ook de hele Haarlemse geschiedenis daar tot leven.
1: Ja, ja, ja, die van 3:45 was al uitverkocht vanmorgen.
2: Ja, het is heel snel gegaan. En, ja. mensen moeten snel naar de site voor die laatste kaartjes.
1: Ja.
2: Het is hartstikke leuk dat er zoveel interesse is om dat te komen zien. En het is inderdaad uniek, omdat het echt Haarlemse geschiedenis is.
1: Ja. Willem, dankjewel. Fijn dat het nog gelukt is. Ik wens je een hele fijne zondag en ontzettend veel toi voor volgende week.
2: Dankjewel. We gaan er een mooie voorstelling van maken.
1: Tot zover Philip Walkaten. Hij is dus de schrijver van de eenacter Mijn Thuis, Ons Huis. Voor 13:30 zijn er nog kaartjes, maar dan moet je er wel snel bij zijn. Een kaartje kost trouwens €10. En de website is www.khmw.nl. Je hoorde...

0: Mama's Gone and Joy bij Haarlem 105. Want het is een hele rare combinatie qua titel en artiestennaam. Moet me er toch maar eens beter in gaan verdiepen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. De zomervakantie staat voor de deur en in de eerste 2 weken kun je op de magische zomerexperience. En dat doe je dan 1 week lang. Het is voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Maar ja, wat ga je doen? Aan de telefoon Kai de Jong, 1 van de organisatoren. Goedemorgen Kai.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent van de organisatie gekgenoeg.nl, klopt dat?
1: Gek genoeg, zo heten we. Ja. En we maken een fantastisch de gekke zomerweek.
0: Ja, het heet de magische zomerexperience. Wat ga je dan doen als je bij jullie bent en je bent tussen de 8 en 12 jaar oud?
1: Ja, nou kijk, je moet het zo zien als je groot fan bent van de magische wereld en tovenarij en fantasie. Dan kan je bij ons eigenlijk 5 dagen lang in een magisch avontuur wonen. Dus je kan je voorstellen dat wij hebben de toverschool Woudengrift verzonnen, bedacht en opgetuigd. En dan kom je op maandagochtend binnen als niet vermoedende, nog niets kennende tovenaarsleerling. En op vrijdag heb je een geheel avontuur meegemaakt met plot twists, met escape room-achtige dingen, met fantastische puzzels, met de natuur in, want we zitten in Beeldschoon Elswoud.
0: Zit je dan op het terrein?
1: Ja, we hebben die fantastische boerderij als je aankomt rijden daar. Daar zitten we in 2 weken lang. Dat is onze toverschool Woudengrift.
0: Dus, en dat is natuurlijk toch de bedoeling dat de ouders niet stiekem toch een rondje gaan lopen, toch? Over dat Elswoud.
1: Ja, ze mogen best van ons, nadat ze hun jonge tovenaarsleerlingen hebben gedropt, even Elswoud in. Dat adviseren we ook. Maar die deuren van de school blijven dicht tot vrijdagmiddag. Want dan is er een groot eindspektakel.
0: Ja.
1: Met wat al niet. Met fauna en flora en magie.
0: Ja, hoeveel kinderen kunnen er in zo'n week meedoen? Wanneer gaat het door?
1: Het gaat in principe gewoon door. Tenzij er 1 iemand komt, dan wordt het een beetje verdrietig voor met z'n allen. Maar we kunnen tot 25 leerlingen kunnen er meedraaien die week.
0: Oké. En wat zijn de kosten die eraan verbonden zijn? Want je ontfermt je een hele week over die kinderen. Dus dat gaat niet voor €10 per dag, kan ik me voorstellen.
1: Nee. Het is echt, je kan het echt zien als een zomerweek, een dagkamp is het. Het is €395. En daarvoor krijg je dus echt 5 dagen groot spektakel. Elke dag een giveaway, mantels, toverstokken. De hele rambam.
0: Ja. Hoe kunnen we ons aanmelden? Want heb je eigenlijk nog wel plek?
1: Er is nog plek, ja, zeker. We hebben in week 1 nog plek. Week 2 hebben we ook nog wel plekken. Dus er is nog voldoende ruimte, maar het schiet wel op.
0: En raad je het aan om kinderen dat ze met vrienden komen? Of is het juist leuker als je alleen gaat?
1: Ja, dat is een beetje aan de kinderen zelf. Als je nou denkt, ik heb echt een vriendin waarmee ik dit mee wil beleven. Of mijn beste vriend en ik. Ja, wij ademen de toverwereld. Dan zou ik lekker met streetjes komen. Maar we zetten ook echt in op sociale veiligheid. Op vrienden maken. En dat gebeurt ook. Dus iedereen is welkom.
0: Ja. Kai, tot wanneer kunnen we ons in... Nou ja, niet ik. Ben helaas te oud.
1: Je mag ook komen hoor. Leuk.
0: Maar voor al die kinderen of ouders dat ze denken, oh, dan moet ik even in de gaten houden. Want jullie hebben wel een datum en die komt al snel dichterbij. Dat je het nog kan inschrijven, toch?
1: Ja, 8 juni gooien we hem in principe dicht. Want vanaf dan moeten we echt wel vol in de voorbereidingen. Het is nogal wat. Maar als je daarna nog denkt, ik wil toch nog, heb me nog niet opgegeven. Probeer het vooral. Dat staat ook op onze website, gekgenoeg.nl/zomerweek. Daar kan je ook altijd checken, kan het toch nog?
0: Ja.
1: En last minute aanmeldingen, als het past, dan staan we daarvoor open.
0: Oké, en dan is het handig om te weten dat je gek schrijft met CK.
1: Ja, precies. Ja, want anders is het wel heel normaal.
0: Ja, dat is niet de bedoeling. Nee. Kai, dankjewel voor je toelichting. Ik wens jullie, als jullie dit weer hebben, is het misschien iets te warm. Maar ik kan me voorstellen dat verder het een magische week gaat worden voor elke deelnemer. En dankjewel dat je even bij ons in de uitzending bent gekomen.
1: Ja, onwijs leuk. Mooie Pinkster.
0: Dankjewel. Jij ook.
1: Dank je. Hoi.
0: Doeg. Jorde, Kai de Jong van de organisatie gekgenoeg.nl. En die magische zomerexperience, die kan je doen in de week van 6 juli tot 10 juli. Of van 13 juli tot en met 17 juli.

Tot zover Evian Heath. Tot zover Niet Thuis Magazine. Met dank aan Marcel Beun, Jules Post en ik ben Ellen Stamer. Volgende week zondag zijn we er gewoon weer. Hopelijk wat rustiger vaarwater. Maar alles technisch werkt weer met dank aan Jules en Julien Dom en Daan. Tot volgende week.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Hasselman.
2: Jawel, we gaan aan de slag. Ellen Stamen, bedankt voor jouw Niet Thuis Magazine. We gaan met het Nationaal Product aan de slag.
3: 105. Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

0: De allernieuwste van Dario samen met Naldo. Ja, nou, hij is net teruggekomen uit Spanje vandaan, die Dario. Want ik had hem gisteren nog aan de lijn. En toen zegt hij, ja, ik zit nu eventjes in het vliegtuig, maar ik ben straks weer terug in het land. En hij is heel blij dat zijn nieuwe single is uitgekomen en helemaal klaar staat om veel gedraaid te gaan worden. Wie natuurlijk ook wil dat hij veel gedraaid wordt, die zit hier inmiddels in de studio. Dat mag duidelijk zijn. Bodhi, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoe is het?
0: Bodhi van der Brink. Ik heb nog nooit eerder van je gehoord. Maar ik moet toegeven, je hebt een dame die is heel fanatiek in het promoten van jou.
1: Ja, dat klopt.
0: Die stalkt mij. ik krijg continu alleen maar berichtjes. En toen kreeg ik zelfs van een ander iemand een berichtje die zegt, heb jij al hierop gereageerd? En nou weet ik ook waardoor dat komt, want die had jij dus al gehad. En toen zei ik van ja, die komt naar de studio toe binnenkort. Dus daar was hij heel blij mee. En dan heb ik het natuurlijk over Arno van de Vuurste Vries. Bodhi, vertel eens. Hoe kom jij erbij om te gaan zingen op jouw leeftijd?
1: Ja, hoe ben ik erbij gekomen? Nou, het is echt wel... thuis was er altijd wel muziek. Er is op familiefeestjes en op verjaardagen, het is overal wel muziek geweest. En ik moet zeggen dat ik wel altijd het leuk vond om mensen te vermaken en gezelligheid te brengen. En ik denk wel dat het gewoon tot stand gekomen is dat ik daardoor dacht ik ga zingen. Gewoon dat ik mensen warm hou en ja, vermaken eigenlijk.
0: Ja, nou ja, maar ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat een jochie van 15 op dat moment denkt, nee, nou, we gaan lekker op het voetbalveld staan of zo.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik mijn sportcarrière al snel heb opgegeven eigenlijk. Ik was niet echt van het sporten en zo.
0: Nee, maar helemaal niets van dat sporten? Ja, ook niet een andere sport?
1: Nee, ik heb wel een paar jaar voetbal gedaan, maar ik moet zeggen dat ik niet heel goed ben.
0: Nee, nee. Nee, dus je vond dit leuker?
1: Gewoon. Ja, ik vind dit echt fantastisch.
0: Jij bent meer van de derde helft.
1: Ja.
0: Alleen dan moet je niet te vroeg mee beginnen met zo'n derde helft.
1: Natuurlijk.
0: Dat is het nadeel. Hey Bodhi, ik weet niet hoe je het voor elkaar kreeg, maar ik sla gisteren het Haarlems Dagblad open en gewoon een bladzijde groot. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Hoe heb je dat geflikt?
1: Nou, ik was een interview en...
0: En weer, hè? Weer die dame, ja. Mariska, goed dat je erbij bent. Ze staat heel bewust op afstand van die microfoon. Ja. Ze willen niks mee te maken hebben. Maar het is je moeder en die begeleidt je helemaal in alles.
1: Ja, mijn moeder is mijn manager eigenlijk.
0: Ja, nou ja, dat is meestal de beste act.
1: Dat
0: iemand die het een beetje strak in de gaten houdt op afstand. En een beetje dichterbij, dan scheelt het altijd wel.
1: Zeker.
0: Heeft voor- en nadelen. Want we hebben ook natuurlijk het verhaal ooit van Danny de Munk gehad met zijn vader. Dat ging tenslotte ook niet goed. Dus het kan goed gaan en het kan ook slecht gaan. Maar fijn, zover zijn we nog niet. Je eerste plaat nu uit.
1: Ja, mijn allereerste single, ja.
0: Wie heeft hem geschreven?
1: Rob van Zuyl en Bas Kok. Inderdaad, dit zijn twee producers. En Bas Kok heeft meegeschreven aan het liedje van Luca Veron, die nieuwe. En Rob van Zuyl aan Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. Dus dat zijn zeker niet de minste, natuurlijk. Dus die hebben voor mij Ritme van de Nacht gemaakt.
0: Ik hoorde, er was ook een linkje met Mart Hoogkamer tussen jou en Mart.
1: Daar gaan we geen uitspraak over doen nog.
0: Oh. Oh, dat mag niet meer gezegd worden, of zo?
1: Jawel.
0: Want?
2: Je bent opgetreden, toch?
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Nee. Ik heb drie keer in het voorprogramma van hem mogen staan, dus dat was superleuk.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: En ik heb ook met Kieren van der Graaf mogen zingen, dus dat was...
0: Dat zijn wel natuurlijk de feesttoppers van dit moment,
1: dat
0: hè?
1: Daar
0: kan je natuurlijk wel mooi op meeliften.
1: Ja, zeker weten.
0: En heel veel van leren, denk ik ook.
1: Ja, ik zit er wel tegenop te kijken tegen.
0: Ja. Nou ja, het is alleen maar goed als je een beetje meekijkt met dat soort jongens.
1: Dat klopt.
0: Hey, maar voor jou de allereerste plaat, 15-jarige leeftijd. Ja, ik vind het heel vroeg. Ik vind het ook heel betijds natuurlijk. Maar ergens bedacht jij, ja, ik wil zingen, ik wil populair worden, ik wil bekend worden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik las heel duidelijk in het krantenbericht gisteren dat je dat op een hele rustige manier wil opstarten. Dat je niet te snel, te veel, te...
1: Nee, ik zou wel graag... over een lange periode mijn carrière willen smeren eigenlijk. Ja. Dus dat ik wel goed weet waar ik aan toe ben, moet ik zeggen.
0: Is het zo dat er nu momenteel al een tweede opname klaar ligt?
1: Nou, er zijn zeker wel. Ik ben zeker wel bereid om nieuwe liedjes uit te willen brengen. Maar die komen er wel snel genoeg aan.
0: Ja, ik heb begrepen dat je ook zelfs een opleiding gaat doen in deze hoek.
1: Ja, dat klopt. Ik wil graag naar het ROC van Amsterdam. Dat is ook een muziekopleiding. Daar wil ik me graag in verdiepen in de liedjes zelf schrijven en ook het produceren daarvan.
0: Speel je ook instrumenten?
1: Nee, ik speel geen instrumenten.
0: Zou je dat willen leren?
1: Nou, ik heb heel vroeg een paar jaar gitaar gespeeld, maar dat was ook niet de bom, moet ik zeggen.
0: Nee, maar ja, je bedoelt oefening baart kunst, toch?
1: Dat is waar.
0: Je hebt nog tijd genoeg om te leren. Ja, voor hetzelfde geld sta je er straks met je gitaar.
1: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Ja, ik bedoel, er zijn genoeg mensen die op dat moment... Die toch door middel van instrumenten ook zelf hun liedjes kunnen begeleiden.
1: Ja,
0: en zelf ook, dat je dan thuis met een gitaar zit bijvoorbeeld... om even de klankkleur van het nummer te zoeken.
1: Dat is zeker waar.
0: Maar dat ligt momenteel dus bij allemaal andere mensen in handen. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. En dan wil je het eigenlijk even laten liggen.
1: Nou, ik zou wel echt graag ook proberen zelf liedjes te willen schrijven.
0: Ja. Maar dat doe je dus vanaf dat je bij de ROC zit?
1: Ja, daar ga ik wel.
0: Ben je daar al aangenomen? Kan je
1: nee,
0: erin?
1: Ik heb woensdag mijn auditie.
0: Oh.
1: Dus dan,
0: spannende dag dus.
1: Ja, ik heb er wel zin in. Maar het is wel gezonde spanning wat ik heb, gelukkig.
0: Ja. Nou ja, zijn ze heel streng? Weet je dat tevoren?
1: Dat weet ik
0: van,
1: nog
0: van
1: niet.
0: Van andere mensen?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Nooit eerder gehoord ook.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Hey, een nieuwe plaat. Of eigenlijk je eerste plaat. Hè? Ritme van de Nacht. Bodie is je naam.
1: Ja.
0: Je hebt hem gemaakt, de videoclip, op het strand.
1: In Zandvoort.
0: Bij Bodie Beach.
1: Bij Bodie Beach, ja.
0: Is Bodie ook je naam of is Bodie artiest
1: nee,
0: naam?
1: Nee, Bodie is ook echt mijn naam.
0: Oh, is hij echt je naam?
1: Ja.
0: Oké, nou, dat vind ik wel mooi.
1: Ja.
0: Dat je dan toevallig bij... En wat bracht jou dan bij Bodie Beach?
1: Nou ja, dat is weer...
0: Kennen ze?
1: Ja, weer. Nee, ik had het gevraagd aan hun of ik daar de clip mocht opnemen. En dat vonden ze helemaal goed. Dus toen zijn we erheen gereden en daar hebben we... een deel van de clip geschoten.
0: Nou, helemaal leuk. We gaan hem laten horen aan onze luisteraars.
1: Ja,
0: en we pakken daar natuurlijk, omdat het programma gelijktijdig televisie is, ook de clip in mee. En ik vond het heel fijn dat je even de tijd had om even langs te komen.
1: Ik vond het hartstikke gezellig.
0: En hou ons op de hoogte als
1: dat
0: het goed slecht
1: komen,
0: gaat.
1: Ja.
0: Maar dat ga ik vast wel horen. Daar hoef ik eigenlijk geen twijfel over te hebben, toch? Oké, daar komt hij aan. Bodie van den Brink.
1: Dit is mijn allereerste single, Ritme van de Nacht.

0: van de nacht. De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

0: my summer days.
1: All my summer days. Het was Niels Geuzenbroek, natuurlijk uit ons eigen Haarlem vandaan. Gistermiddag, toen was hij hier nog eventjes bij ons in de studio om zijn nieuwe plaat te promoten. Mooier dan een zomerdag in Mokum. En ja, we draaien hem natuurlijk nog een keer, hè.

Heerlijk plaatje. Gerry Holland was dat natuurlijk. Met mooier dan een zomerdag in Mokum. Je luistert nog steeds naar Natcha Product. We doen het tot 2 uur. Ik heb straks nog een studiogast, Mike Appelhof. Die komt hier nog naar de studio toe, zo rond 1 uur of 1. En om 2:15 hebben we even een contact met Margreta. Want ook zij heeft een nieuwe plaat uit. En in de tussentijd pakken we natuurlijk allemaal andere lekkere plaatjes mee. Zoals bijvoorbeeld die ene van Sean West samen met Lange Frans.

Heerlijke nieuwe plaats van Wolter Kroes en Ruud de Soleil. Het Nationaal Product, jongens. Ja, we proberen ook een beetje informatie mee te geven aan plaatjes en aan artiesten. Zo krijg ik een berichtje binnen net 49 minuten geleden van de formatie Drukwerk. Het is fijn om te mogen melden dat de tumor die begin april bij Harry werd ontdekt met succes is weggehaald. En dat er geen uitzaaiingen blijken te zijn. Het herstel laat nog wel even op zich wachten. Om weer met volle energie aan het werk te kunnen, moet hij ook weer conditie opbouwen. Het optreden Drukwerk op de Zwarte Cross wil hij absoluut niet missen. Er gaat niets boven een knuffel van Tante Riek. En daaraan voorafgaande is het streven om dat de band weer voor het eerst optreedt op 10 juli. En dat zou dan zijn in het Openluchttheater van Ede. Bedankt voor de lieve reacties en tot snel. Nou, dat is dan een plaatje van Drukwerk waardig, toch?

Wilfred Gené. Je vraagt je natuurlijk af, hoor je mij ook op Nationaal Product op Haarlem? 105, is dat goed dat ik zo zeg? Er gaat een duim omhoog, ik kan je zeggen, dat is gewoon het geval. Het is een topshow.

0: Willy Dans samen met Mart Hoogkamers. En Gappie Zappie.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

Prachtig mooi nummer van Lakshmi. Zij was recent bij Wilfred Gené. Toen hebben we even gesproken met haar. En dat heb ik samen gedaan met John. De man die altijd op zaterdag meegaat als verslaggever. In het programma Heisa. Toen is er een afspraak gemaakt dat ze binnenkort een keertje naar Haarlem terugkomt. Want momenteel woont ze in Utrecht. Dat ze terugkomt naar Haarlem toe om met John samen een interview te gaan hebben over haar carrière. En eigenlijk ook de theatertour die ze gaat starten vanaf september. Dus we houden het nog eventjes... onder de pen of zo, hoe heet je dat? Ik weet niet precies. Het zit eraan te komen dus. Lakshmi, samen met John Roest, binnenkort op de zender. En dit is omdat de zon schijnt, hè? Ja, ik weet, Jan Gauws is altijd gek op barbecue. Nou, dan draai je hem toch maar een keer. Hier is Rob Zorren.

Ja, er zullen best wel wat van die dingen aangestoken worden vanmiddag, denk ik. Het is een prachtig mooie dag en niet alleen vandaag, maar de rest van de week ook. Dus het vlees wat je overhoudt kun je morgen ook weer op de grill gooien. Ja. Even kijken, ik heb wat informatie voor ik de volgende plaat ga draaien. Dat heeft te maken met Treintje Oosterhuis. Op 9 mei 2027, het is een stukje verderop, daar ben ik met je eens. Dan viert ze haar 30-jarig jubileum met een exclusief eenmalige show in Koninklijk Theater Carré. Iedereen wil naar Carré, maar het is haar gelukt. Zij mag wel. Ja, ze hebben natuurlijk toch niet dat volk, zeg. Ze heeft gewoon mooie... Nou ja, trouwens, volkse muziek vind ik ook mooi. Hou op, wat een onzin. Maar enfin, de Carré die doet nogal moeilijk over mensen die daar mogen optreden. Dries mag er niet naartoe. Yves Beerens mag er niet naartoe. Maar enfin, Treintje Oosterhuis mag er wel naartoe. En die gaat er dus naartoe. Haar 30-jarig jubileum, 9 mei 2027. Dan gaat ze beginnen. Het wordt een bijzondere avond, schrijft ze. Waarin ik je meeneem op een muzikale trip down memory lane. Langs de hoogtepunten, verhalen, liedjes die mijn carrière hebben gevormd. Van de zee tot nu. En natuurlijk Touch Me There, Touch Me There. Vlieg met me mee. I Say a Little Prayer. What the World Needs Now. Nou, al die liedjes komen er allemaal in. Ze kan niet wachten om dat met ons samen te vieren. De kaarten die zijn vanaf afgelopen vrijdag in de verkoop. En die kan je nu via haar site bestellen. Dus ga gewoon naar Treintje Oosterhuis. En dan kan je kaarten bestellen voor dat concert. Het is pas een heel eind weg. Maar het is nog een heel eind weg, moet ik zeggen. Maar het is wel leuk misschien om er betijds bij te zijn. Want het zo'n eenmalig concert kan best wel heel snel uitverkocht zijn. En dan pakken we natuurlijk even Treintje mee.

gevoelige klanken van Treintje Oosterhuis. Binnenkort dus in Carré. Binnenkort, dat is dus wel over een jaar ongeveer. Dries Roefink, hij heeft ook een gezellige nieuwe plaat gemaakt. En die heeft hij gepresenteerd terwijl hij dus zijn optreden had in het Amsterdamse Concertgebouw. Toen is deze plaat uitgekomen. Tante Jeetje.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Ja, leuke nieuwe plaat van Dries Roelvink, Tante Jeetje. Ja jongens, het is tijd voor het 105, nee, niet het 105 nieuws, maar het NOS-journaal natuurlijk. Het is 1 uur, dus we gaan even schakelen met Hilversum, de NOS. En dan zijn we zo weer terug met het Nationaal Product. Tot zo.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is druk op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Er is een evenement op het circuit aan de gang. En natuurlijk het mooie weer trekt veel mensen naar het strand. Er staat daar ook 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
0: Ja, we gaan aan de slag met het tweede uurtje van het Nationaal Product.
4: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

0: Joy is deze zangeres. En voor mij een hele nieuwe, maar wel een heel lekker nummer. Te mooi om stil te staan, heet haar nieuwste plaatje.
1: Hier Wesley Bronkhorst op het Nationaal Product op 105. Hey,
2: hey. Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag.

Ja, een oudje van de formatie Tietzin was dat natuurlijk. Ding het Dong. Lekker plaatje ook. Blijft een gezellig plaatje. Over gezellige muziek gesproken, jongens. Het is vandaag, en trouwens, het is vandaag de laatste dag alweer van het feestweek gebeuren van Batuverdorp. En vandaag staat daar onder andere Henk Schultz in het programma. Delano Dunker zit er ook in. En Henk, die is een minuutje of zes. En ik probeer straks even op mijn fietsje te springen en die kant op te gaan. Want het lijkt me wel heel gezellig. Het is ook heerlijk weer natuurlijk. Om een stukje te gaan fietsen. En die kant op is dan nou, ook weer een leuk fietsdolgje terug, toch? Na afloop. Enfin, wil je er naartoe? Het is een gratis toegankelijk evenement. Het is in Batuverdorp. En nou, nogmaals, het is de laatste dag. Dus vandaag kun je hem daar nog even meemaken. Maar ik draai hem alvast eventjes voor je met clip samen. Hier is de allernieuwste plaat van Henk Schultz.

0: Henk Gilles was dat. En nee, het is nooit te laat. Lekker plaatje.
1: De leukste liedjes van eigen bodem.
2: Dat zeg ik.
1: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

Het is altijd een lekker nummer om terug te horen, toch? Lisa Bouret was dat. En Break It Out. Er zijn veel plaatjes die over kroegen gaan. Want ik ken toevallig een café in Amsterdam. Het is heel toevallig dat ik een café ken, hoor. Dat gebeurt niet meer zo vaak. Bloemenbippie. Dat is een café van... dat hoort eigenlijk bij het concern van Jantje Kruijter en zo. Weet je wel. Jantjes verjaardag. Fijn. Maar er is dus een plaatje gemaakt. En dat heet ook Bloemenbippie. Maar dat heeft helemaal niks met die kroeg te maken. Nee. Davy, dat is wel weer een zanger die vaak in kroegen staat. Die heeft het uitgebracht. Davy Bindervoet.

0: heerlijke vrolijke muziek op de radio, toch? Bloemenweppie van Davy Bindervoet. Een zanger uit de Jordaan in Amsterdam natuurlijk. Deze vond ik eigenlijk ook wel even leuk om te draaien. Ik weet, ik heb al een Wesley gedraaid.
1: Lacht naar mij.
0: Maar deze,
1: wat er gebeurt,
0: samen met Samantha, moet er toch even bij.
1: Tijden

Samantha Steenwijk samen met Wesley Bronkhorst. En ja, die twee plaatjes die zijn een beetje gelijktijdig uitgebracht. Ook zijn nieuwe nummer met Ik Drink Rosé. Dat komt er een beetje ongunstig uit in de allerlei promotiedingetjes die ik tegenkom. Maar dat vind ik wel jammer, want ik had natuurlijk heel graag Wesley even in de uitzending gehad. Maar dat komt misschien bij een volgend nummer wel weer goed. Oh. Is that our song they're playing, baby? The Band of Cold.

De mooiste gevoelige liedjes op een rijtje gezet door de Band of Gold. Een hele oude opname natuurlijk. Maar ik kwam hem tegen in een bakje hier in de studio. Ik denk, oh, dat vind ik eigenlijk wel lekker om even te draaien. Wat ook leuk is, dat is het nieuwe nummer van Tino Martin. Jong en Dom.

0: Alan Clark en Blow Me Away. En ja, je hoorde daar heel veel toeters in. Ik ben altijd een beetje gek op toeters. En naar aanleiding van die toeters denk ik, oh, dan pak ik eventjes ook wat mee van de New Cool Collective. Je hebt ze natuurlijk recent gehoord bij Jan Gaus, dat er een interview was dat ze tenslotte naar het Haarlemse kwamen. En ik heb een oude opname gevonden. Eentje van het 100 jaar radio gebeuren. Wat op televisie was toen de tijd. En nou, de introductie, die hoort erbij.
1: Ah ja, precies. Maar radiotunes. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, sommige zijn net zo bekend als de DJ's en de presentatoren van de programma's waar het om gaat. Sommige zouden we eigenlijk nooit moeten veranderen. En op het podium gaan we luisteren naar de New Cool Collective met een medley uit al die fantastische radiotunes.
2: Ja! Yeah.

uit ons eigen halen vandaan. Capsule was dat, met de Funk Deluxe. En dit is dat nummer van Sylvia, hè? Sylvia Bruins.

als jij voorbij loopt. Sylvia Brumens was dat, met haar allernieuwste plaat. Hij zou eigenlijk in de studio binnenstappen, maar er is wat misgegaan in de communicatie, helaas. Mike Abloff is er dus niet, maar we draaien wel zijn nummer. Jij hoeft

0: De leukste liedjes van eigen bodem.
1: Dat zeg ik.
0: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Luc Hasselman.

0: oudje van Tony Scott was dat. En Cat Into It.
1: Haarlem 105, de stem van Haarlem en omgeving. Wees geen dom wijf, luister naar Haarlem 5. Wees geen domme kerel, luister ook naar Haarlem 5. Haarlem 5, de stem van Haarlem en omstreken en iedereen met een goede smaak. Hallo, ik ben Henk Westbroek en ik heb een fout, maar ik luister wel altijd naar Haarlem 105. Doe dat ook.

Michael Nobber was dat. En ik voel me te gek. Een plaatje van ongeveer een maandje geleden, denk ik. Even kijken, jongens. Ja, ik heb wat informatie over wat er de rest van de dag nog gaat gebeuren hier op de zender. We gaan straks even non-stop muziek doen tot een uurtje of vier. Dan krijgen we om 4 uur het beste van 150. Dat is een compilatie-uitzending van allerlei dingen die er van de week al voorbij zijn gekomen in Haan Vandaag, met name. Dan even tussen 5 en 6 uur gaan we non-stoppen. Dan krijgen we daarna van Hot naar Herco. Dat is tussen 6 en 8 uur. En om 8 uur dan neemt Wietske het hier in de studio over met Wietske op zondag. En daarna gaan we natuurlijk Harry Schonebellen tussen 10 en 11 uur met Jazz or No. En dan sluiten we af deze dag met het 105 talent tussen 11 en 12 uur. Ik wens jullie een hele fijne zondag. Geniet van het mooie weer. Bedankt dat je hebt geluisterd. Ik vond het leuk dat je erbij was. En ik sluit af met Toontje Lager. Hey, tot de volgende keer. Doei.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10:00 gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Noord-Holland viel op de N201 Hoofddorp Zandvoort de drukte naar het strand en natuurlijk ook naar het circuit voor de DTM-racers. 5 kilometer file met een kwartier, zegt 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam 3 kilometer file tussen Edam en Monnikendam met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Dit is 105.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Normaal gesproken iedere zondagmiddag hier te horen tussen 4 en 5. Vandaag een uurtje later, tussen 5 en 6. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Iedere vrijdag hoor je hier op 105 tussen 2 en 5 'smiddags Mika Hoppenbrouwers met Mika maakt het weekend. Wekelijks hoor je in dit programma De Muggenbult, een column die je aan het denken zet. Afgelopen vrijdag ging hij over leren luisteren en dan specifiek naar dieren. Want die hebben ons mensen meer te vertellen dan we zelf denken.
1: Ik zou graag met dieren willen kunnen praten. Niet eens voor iets groots of voor iets filosofisch, maar ook voor een praktisch oogpunt. Dat ik tegen de duiven op mijn balkon kan zeggen: hey jongens, zouden jullie misschien pas na 9 uur kunnen beginnen? Want dan ben ik onderweg naar mijn werk. Of tegen de meelmond in mijn keuken. Kijk, ze mogen best ergens wonen, maar waarom dan specifiek in mijn pasta? Want eerlijk, de aanwezigheid van de dieren zelf vind ik niet eens een probleem. Het ongemak is meer een probleem. Ik zou prima een klein muizenhuisje in mijn keuken willen neerzetten, compleet met eten en wc, als ze dan gewoon voor de rest uit mijn voorraadkast wegblijven. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Of misschien een heel klein beetje. Want hoe meer wetenschappers ontdekken over dierlijke communicatie, hoe ongemakkelijker het eigenlijk wordt om te doen alsof dieren alleen maar wat instinctief piepen, blaffen of krijzen. Neem de zingende alstommuis. Een klein muisje uit Midden-Amerika dat complete gesprekken voert zonder elkaar ooit te onderbreken. Serieus, die muizen wachten beleefd tot de ander is uitgepraat voordat ze reageren. Eerlijk gezegd ken ik genoeg mensen die daar nog iets van kunnen leren. Wetenschappers ontdekten onlangs dat die gesprekken neurologisch veel minder verschillen van menselijke communicatie dan lang werd gedacht. En dat idee vind ik fascinerend. Dat taal niet iets magisch menselijk is, maar gewoon een extreem uit de hand gelopen versie van iets wat dieren ook doen. Want dieren communiceren constant. Olifanten praten via trillingen die kilometers ver dragen. Walvissen zingen complete melodieën. Vogels waarschuwen elkaar voor gevaar. En sommige dieren hebben zelfs verschillende woorden voor verschillende soorten bedreigingen. Wij noemen dat alleen geen taal, omdat het niet klinkt zoals wij zelf praten. Wat dan natuurlijk weer meer zegt over ons dan over die dieren. Mensen hebben sowieso de neiging om intelligentie vooral te herkennen wanneer het iets is dat op ons lijkt. Want een aap die een gebaar maakt vinden we slim, maar een octopus die een probleem oplost voelt eerder als toeval. Terwijl dat dier waarschijnlijk slimmer is dan de gemiddelde man die ik kan echt alles fixen zegt vlak voordat hij een IKEA-kast scheef monteert. En misschien luisteren we daarom ook zo slecht naar dieren. Omdat we al hebben besloten dat ze niks interessants te zeggen hebben. Terwijl, als je eerlijk bent, dieren soms verrassend duidelijk communiceren. Mijn cavia hoeft geen Nederlands te spreken om mij exact duidelijk te vertellen dat het eten op is. En de duiven op mijn balkon maken volgens mij ook iets heel erg duidelijk aan mij kenbaar. Namelijk dat zij zich totaal niks aantrekken van mijn planning.

0: Je bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Op maandag 25 mei is het tweede Pinksterdag. Menig muziekliefhebber zal die dag hier in de omgeving zijn hart ophalen op een speciale platenbeurs die dan plaatsvindt. Van vinyl tot cd's en zelfs cassettes, alles is er wel te koop. Organisator Sandra de Leeuw vertelde er vanochtend over bij Jules Post in het Niet Thuis magazine.
1: We gaan het even hebben over platen, want tweede Pinksterdag is er een heuse platenbeurs in de Waardepolder. Goedemorgen, Sandra de Leeuw.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent van de organisatie van die platenbeurs. Wat is daar zoal te doen?
2: Ja, nou ja, we gaan natuurlijk niet alleen maar platen zijn er te koop, maar ook cd's. Want dat hoort er eigenlijk ook wel een beetje bij. Wie weet komt er nog wel een verdwaalde cassette ook uit de kast ergens bij iemand. Mm. Maar we gaan een aantal handelaren en particulieren bij elkaar brengen in het skatepark volgende week maandag. 25e, de tweede Pinksterdag. Om daar hun waren aan te bieden. Dus, en daar gezellig een muzikale middag van te maken.
1: Ja, want wat is er nog meer te doen?
2: We hebben een aantal DJ's die de hele dag live daar aan het draaien zijn. Uiteraard met vinyl. Onder andere van DJ's die in het patronaat ook draaien. En via de Amsterdam Vinyl Club. Allemaal enthousiaste mensen die, ik noem het altijd maar een soort van nerds, die bij elkaar komen om lekker gezellig muziek te maken. Met elkaar muziek te luisteren. En we gaan ook een aantal bandjes zijn er in het café in de middag. Onder andere Phil Metz, een Nederlandse rapper. En Noralie Hendricks, een singer-songwriter, die komt met haar band optreden. En we hebben gewoon gezelligheid. Een loterij is er in het leven geroepen.
1: Een loterij?
2: Ja, we hebben vorig jaar was de platenbeurs voor de eerste keer. Toen hebben we de entree gratis gehad. En deze keer hebben we besloten om toch een kleine bijdrage te vragen aan de bezoekers. Maar dat wordt eigenlijk, wordt het omgezet in een loodje. Je betaalt €2 entree.
1: Oh.
2: Dat is dus eigenlijk helemaal niks.
1: Nee.
2: Maar daar krijg je dus een loodje voor bij de deur. En we gaan hele leuke prijzen weggeven gedurende de dag. Dus vooral langskomen en...
1: Oh, er wordt ook een paar keer worden

0: de loodjes getrokken, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Oh, leuk. Dat, de hele dag spannend, dus je moet ook blijven totdat jouw ronde is, of niet? Nee, je trekt gewoon.
1: Ja, we gaan een aantal rondes doen.
0: Ja.
1: Dus, ja, het is wel handig om even te blijven hangen. En het wordt mooi weer, dus ga lekker ook even buiten hangen.
0: Ja, want jij had het over, inderdaad, ik weet niet hoe het er daar uitziet, maar je had het over een café of zo? Waar is het dan bij?
1: Het is een grote skatehal en daaraan vast zit een café. En buiten is nog een hele grote ruimte waar je lekker kan chillen eigenlijk. Dus er staat zelfs een oude stadsbus waar je in kan gaan zitten.
0: Wat grappig.
1: Het is een hele leuke creatieve ruimte waar je van alles kan doen. En dat gebeurt gelukkig nu ook. Ik kwam op het spoor van het skatepark toen ik daar een keer voor een rommelmarkt stond.
0: Oh ja. Dat is dus ook, dat is daar ook af en toe.
1: Ja, ja,
0: maar het is in de Waardepolder, toch?
1: In de Waardepolder, ja. Ja, het is tegenover de Sligro, daar ga je erin.
0: Oh ja. Ja, Sligro kennen we allemaal natuurlijk. Nee. Ja. Maar dus het heet het skatepark en daar is dan de platenbeurs, de tweede Pinksterdag. Ja. Is er nog iets, want jullie hebben, dit is niet de eerste platenbeurs, hè? Vol, inderdaad, wat je zei, eerst was het gratis.
1: Nu is het.
0: En is er toen al, die eerste keer al iets gebeurd waarvan je zegt van nou, dat zou leuk zijn als het weer is?
1: Nou ja, de eerste keer, ik vond het natuurlijk hartstikke spannend toen. Ook omdat er is bijvoorbeeld een handelaar, die komt uit België. En ik denk, straks komt er helemaal niemand qua bezoekers.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik wel heel spannend. Maar het was toen meteen al super druk. Dus ik hoop dat het deze keer natuurlijk ook gaat gebeuren. De man uit België is er weer bij. Want die vond het zo leuk vorige keer. Die zei, wanneer is het weer? Want ik kom gewoon weer.
0: Ja, want die platen zijn echt nu wel weer een dingetje, toch? Mensen willen weer een platenspeler en een platenkast. En,
1: Ja. We hebben trouwens ook iemand die plaatspelers en versterkers komt verkopen tijdens de platenbeurs. Dus, ja.
0: Nou, wat leuk. En heb je ook iemand die Walkmans komt verkopen? Daar ben ik nou toch altijd nog naar op zoek. Gewoon.
1: Een Walkman?
0: Ja,
1: dat is
0: zo jammer.
1: Maar ik zou misschien vragen of diegene die apparatuur heeft, of hij dat ook heeft.
0: Ja, kom ik ook even langs.
1: Ja.
0: Nee, maar hartstikke leuk. En vanaf hoe laat is het? De platenbeurs, tweede Pinksterdag, dus in de Waardepolder.
1: We gaan om 11:00 open.
0: 11:00, oké. Okay, dus voor de mensen die echt de hele speciale platen willen hebben, die moeten er wel om 11:00 zijn.
1: Ja, die moeten er wel vroeg bij zijn. En de ervaring leert dat inderdaad de fanatiekelingen dan al meteen naar binnen rennen. En dat is prima natuurlijk. Maar er is nog genoeg voor alle mensen die denken van nou, ik kom iets later. Ik heb bijna 30 standhouders, dus dat is best wel veel. Ik weet ook nog niet hoe ik ze allemaal neer ga zetten. Dat ga ik dit weekend allemaal uitpuzzelen. En dan gaan we er een leuk muziekfeest van maken.
0: Nou, top. Nou, heel veel plezier dan, Sandra de Leeuw van de organisatie van de Platenbeurs. En een fijne zondag.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de N200 vanuit Zandvoort naar Haarlem. Rijdt langzaam tussen Zandvoort en Bloemendaal over 2 kilometer en 10 minuten vertraging daardoor. Op de N201 Hoofddorp Zandvoort bij Zandvoort een kwartiertje op onthoud. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam. Daardoor bij Monnikendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Ook op deze eerste Pinksterdag hoor je ze het komend uur tussen 4 en 5 gewoon weer voorbij komen. De twee beste interviews die we de afgelopen week hebben uitgezonden hier op de radio. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Paul Veldbrugge is coördinator van de Energiebank. Een initiatief waar energiecoaches huishoudens zoeken en hen helpen om inzicht en grip te krijgen op hun energieverbruik. En dat is nodig in deze tijd waarbij energie heel duur is en veel huizen niet goed geïsoleerd zijn. Paul is op zoek naar vrijwilligers. En wat komt hij als coach zoal tegen? Hij vertelde dat afgelopen woensdag bij Ico Ledgert in Haarlem vandaag.
1: Schrik jij ook elke maand weer van die energierekeningen? Denk je, ja, hoe kan ik dat nou een beetje naar beneden trekken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn energierekening mezelf niet over de kop helpt? Nou, daar hebben wij de Energiebank voor, hier in Haarlem. En van de Energiebank, hier in de studio, Paul Veldbrugge. Goedenavond.
2: Hallo.
1: Super fijn dat je er bent, want voor veel mensen zijn die energiekosten, ja, die zijn inmiddels bijna niet meer te betalen. En aan het eind van de maand, hoe zeg je dat? Aan het eind van de rekening hou je altijd nog een stukje maand over, dat soort dingen. Wat kunnen jullie daaraan doen? Of misschien kun je er niks aan doen, maar hoe kun jij mensen helpen?
2: Nou ja, wat we doen is, we richten ons op huishoudens die het al heel moeilijk hebben. Mm-hmm. Denk in Haarlem bijvoorbeeld aan Haarlempashouders. Mm-hmm. Huishoudens die op een bepaalde manier geholpen worden. Die hebben gewoon moeite niet alleen de maand te halen, maar gewoon de dag te halen. Te zorgen dat er 's avonds fatsoenlijk eten op tafel staat. En wat jij en ik misschien fatsoenlijk eten vinden, is voor hun al een koningsmaal. Dus nou ja, dat is meer voeding dan vulling dan echt voeding. Die huishoudens die maken keuzes, hebben gewenning. En wij hebben heel veel vrijwilligers die bij die huishoudens over de vloer komen, in gesprek gaan. En dan gaan kijken van ja, wat kan je hier anders doen waardoor het minder energieslurpend wordt. Okay. En dan kan je denken aan wat je heel logisch vindt. Doe even je thermostatengraadje lager.
1: Ja.
2: Maar ja, als je de hele dag op de bank zit, dan word je kouder dan als je de hele dag aan het rennen bent. Ja, dus kom er maar op. Ja. En er zijn heel veel mensen die vinden het doodeng om een raam open te doen. Want die denken, ja, dan gaan we vliegt de warmte de deur uit.
1: Ja?
2: Letterlijk.
1: Ja.
2: Raam, deur. Ja. Maar ja, als jij niet je huis af en toe ventileert, dan heb je hele vochtige lucht. En dat geeft schimmel. En dat is slecht voor je gezondheid. Ja, dat is niet fijn.
1: Het is een soort vicieuze cirkel waar je op een gegeven moment in terecht komt.
2: Ja, en wij komen dus bij huishoudens thuis waar je echt wel ziet dat er meer speelt. Mm-hmm. Die mensen hebben gewoon heel veel aan het hoofd en die maken daarmee ook niet altijd de meest slimme keuzes. Omdat ze ook niet de tijd en de ruimte voor in het hoofd hebben.
1: Nee.
2: Dus ja.
1: En jullie vanuit de Energiebank, jullie hebben dus vrijwilligers die dan bij de mensen over de vloer komen om ze daar dan op te wijzen of bij te helpen.
2: Ja, je hebt voor deze doelgroep heb je twee dingen die nodig zijn. Enerzijds heb je dan een vrijwilliger die langskomt om te zorgen dat er inzicht is in je energierekening, inzicht in je gedrag is. Dan kan je zelf besluiten of je dat verandert of niet. Die trui die moet je zelf aantrekken.
1: Ja.
2: En je hebt dat je het huis dan iets beter kan isoleren met tochtstrips, met folie achter je radiator. We hebben een gordijnenregeling voor mensen die geen gordijn kunnen kopen. Dan kunnen wij via snuffelmug aan gordijnen komen. Ja. Die isoleren we. We werken met een partner die dat voor ons dat hele proces regelt. Dat heet No Waste Decoration. Dus het is ook heel circulair ingericht.
1: Wat goed.
2: Ik vind het echt heel, heel gaaf. En die vrijwilligers, ja, daar kan ik er geen genoeg van hebben. Want in Haarlem zijn er 8000 Haarlem-pashouders.
1: Ja, precies. En zijn er ook mensen die zoiets hebben van, ja, ik hoef jullie helemaal niet over de vloer. Vind ik eng.
2: Tuurlijk. En schaamte.
1: Ja.
2: Niet eens eng, maar nee, bij mij is er niks aan de hand.
1: Oh ja.
2: En daarom komen we ook niet als de gemeente de straat in rijden. Maar zijn we gewoon vrijwilligers uit de wijk.
1: Ja.
2: En dan worden we vertrouwd. En dan denkt de buurman niet van, oh, bij meneer Jansen, daar is iets.
1: Ja, precies. Oh, ik wist niet dat het zo erg was daar.
2: Ja, dat. Ja. Dus uit het vertrouwde netwerk, mensen uit de buurt. We werken ook heel vaak met sportverenigingen samen. Kijk, als de hoofdcoach de straat inloopt, denkt iedereen, poeh, zo, meneer Jansen.
1: Dat gaat lekker op de voetbalclub.
2: Ja. Kijk, en dan heb je toch een andere manier om binnen te komen. En ik ben een oude witte man. ja, ik heb helemaal niks te zoeken in Schalkwijk als daar een niet-westers huishouden is. Okay. We hebben daar een lokale aanpak, dat heet de Woonbrigade. Mm-hmm. Dus we noemen onszelf ook niet een gemeentelijke instantie. Want ja, toeslagenaffaire, mensen die zijn als de dood voor de overheid.
1: Precies, want ik weet dat er heel veel angst leeft. Even los van schaamte. Nee, hè, want ja, je hebt natuurlijk schaamte van voor de buitenwereld. Ja. Dit is ook meteen de ellende dat iedereen zegt, ja, maar ze hebben wel een iPhone. En vervolgens tuurlijk hebben ze een iPhone. Want ze willen laten zien dat ze ook gewoon mee willen doen en mee kunnen doen.
2: Ja, en er bestaat ook zoiets als Klarna, waarop je afbetaling
1: dat soort
2: dingen
1: rommel. Maar aan de achterkant gebeurt er natuurlijk van alles. Dus je hebt enerzijds heb je die schaamte en een beetje dat rare beeld dat mensen dan krijgen. En aan de andere kant heb je ook heel veel angst. Angst om die rekening te laten zien. Want op het moment dat jij laat zien dat je het eigenlijk niet kan betalen. Misschien kun je dan ook wel niet voor je kinderen zorgen.
2: Nee, maar als ik bij jou binnenkom en ik zie blauwe enveloppen die niet open zijn. Ja, dat zijn allemaal alarmbellen.
1: Tuurlijk.
2: En als ik zie dat, dat vader in de hoek met een pot bier en een zak check ongeïnteresseerd naar zijn kinderen kijkt. Ja, moet je daar wat mee? Nou ja, wij hebben een hele goede opleiding voor onze vrijwilligers om ze daarin mee te nemen. Ja, wat moet je doen?
1: Dat bedoel ik inderdaad. Want je komt natuurlijk als vrijwilliger, kom je daar binnen als goedwillende vrijwilliger. Die toevallig weet hoe je een folietje achter achter een ding moet plakken. Maar ja, je komt heel veel schrijnende, ingewikkelde gevallen tegen.
2: Ja, en daarmee willen we ze niet belasten.
1: Nee.
2: En hebben we daar ook hele goede samenwerking met welzijnsorganisaties. Kunnen we ze doorverwijzen? We vragen altijd, vind je het goed dat? Mm-hmm. En hier in Haarlem heb je buurt, een toporganisatie. Echt? En die heeft ook de mensen die dat professioneel doen. Mm. Dus die kunnen ook schuldenproblematiek aanpakken. Die kunnen verslavingszorg inschakelen. Die kunnen zorgen dat het huishouden er beter aan toe is. Ja. En wij hebben dan weer vanuit onze kant gesprekken met de gemeente. Van joh, zouden jullie de woningcorporatie niet een keer een seintje moeten geven dat in dat specifieke blok wel heel veel mensen worstelen met blokverwarming bijvoorbeeld. Want die verwarming, als jij je radiator aan of uitzet, maakt niet uit. De blokverwarming, dat is allemaal hoofdelijk omgeslagen. Ja. Dus al die kleine dingetjes. Ja, het is wel heel tof. Want de vrijwilligers zijn wel...
1: Dat er iets in kan betekenen inderdaad. Ja, veel mensen die willen toch bij dit soort dingen het verschil maken.
2: Ja.
1: Nou, dat doe je letterlijk.
2: Nou, en je laat, hoe zeg je dat, niemand in de kou staan.
1: Ja,
2: je kan de ene platitude naar de andere maken. Maar iedereen leest de krant. Iedereen hoort iets over de straat van Hormuz. Mm-hmm. Maar wat dat daadwerkelijk betekent als de energierekeningen stijgen. En nu hebben we een beetje kou een paar weken achter de rug met wat regen. Maar het stookseizoen is achter de rug. Moet je je voorstellen als zo meteen in september de temperatuur weer gaat dalen. Dan sta je er echt wel zuur in.
1: En datzelfde geldt dan voor je bankrekening. Die gaat ook dalen.
2: Ja.
1: En misschien wel onder het vriespunt.
2: Nou.
1: En dan heb je een probleem.
2: Ja. Ja, jeetje. En dan is die ene trui is net niet. En wat ik gewoon heel tof vind, we worden aan alle kanten geholpen. Die snuffelmug waar ik het over had, die brengt allemaal vloerbedekking tapijten. En die hebben we dan op onze locaties. We hebben eentje in Haarlem-Zuidwest. En we hebben een tweede, die zijn we aan het openen in Haarlem-Noord. Daar kan je gewoon binnenlopen en dan kan je een tapijt uitzoeken. Dat is veel minder schaamte, want je loopt naar mij met je handen in de zakken en je maakt een praatje. Ja, en ondertussen, zodra wij die naar je toe brengen, komen we bij je binnen. En dan is het mooie gesprek wat je hebt. Ja. Gewoon, als ik aan jou vraag, wat voor lief en leed ligt er bij jou op de keukentafel, is dat heel heftig.
1: Ja.
2: Maar als iemand dat gewoon met een knipoog zegt, terwijl hij een tapijt aan het uitrollen is, denk je, wow.
1: Nou, hoe is het eigenlijk?
2: Wel
1: redelijk. Nou, alleen toch een beetje gedoe.
2: Precies
1: ja. Nou. Ja. Oh, wat goed, hè? Ja. Hey, en je zegt, we hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers. Die hebben jullie ook. Maar je kunt er nooit genoeg hebben.
2: Nee.
1: Ik kan me dat ook zo voorstellen. Want er zijn natuurlijk best wel veel mensen, best wel veel huishoudens, die je wil bedienen met dit prachtige werk. Hoe kunnen mensen zeggen, die dit nu horen, van ik wil mijn handen uit de mouwen steken. Ja. Ik wil daar graag iets in betekenen. Hoe kunnen ze jou benaderen?
2: Je kan gaan naar de website gaan. energiebank.nl/Haarlem.
1: Mm-hmm.
2: Je kan naar paul@energiebank.nl mailen.
1: Daar ben jij.
2: Daar ben ik. en je kan ook een keer bij ons station Zuidwest. Dat is buurthuis bij de FOMAR in Haarlem Zuidwest. Mm-hmm. Je hebt de Leidse Vaart, dan heb je de Shell station, dan heb je de FOMAR.
1: Oh, ja.
2: Stevensonstraat nummer 7. Daar zitten wij elke dag. Op vrijdag hebben we pizzapuntjes die we uitdelen.
1: Kijk.
2: Je moet toch wat.
1: De partische pizza.
2: En ja, het makkelijkste is mail mij gewoon paul@energiebank.nl. Ik vind het superleuk. We vragen wel wat van je. Want nou, als ik één keer bij jou kom en ik vraag, joh, hoe lang heb jij vandaag gedoucht? Zeg je, wat ben jij voor een viespeuk?
1: Ja, ga eens weg. Laat me rust. Ja.
2: Dus je komt een paar keer bij dat huishouden over de vloer. Je bent er een tijdje. Je bouwt een relatie op. Ja. Dus ja, ga ervan uit. Je komt vier keer bij een huishouden. Dat betekent dat je huishouden. Dat betekent dat je echt niet meer dan 10 huishoudens per jaar kan doen.
1: Nee, dat kan
2: want je
1: niet.
2: Wil gewoon

0: komt en er staat een gitaar in de hoek.
1: Ja.
0: Of een accordeon. Of je hebt een klik met iemand dat je denkt, nah,
1: echt?
0: Wat vet,
1: ja,
0: tof.
1: Ik zag hem altijd lopen en ik blijkt dat hij dus, weet ik het wat, doet. Ja, ja, fantastisch.
0: En je gaat zelf naar de supermarkt en iemand zwaait naar je. En die is helemaal blij met je. Dat je denkt, nou. En je bent weer extra karma punten. Hè? Dus
1: dat is het allerbelangrijkste.
0: Ben jij of ken jij een zootje, meld je dan aan. En,
1: zo is het. paul@energiebank.nl of energiebank.nl/Haarlem. Dan kunnen we je allemaal vinden. Paul, ongelooflijk veel succes. Dank je wel dat je dit allemaal doet. Ja, wij zitten hier in de studio met veel te veel energie te verbruiken. Maar
0: krijg
1: er
0: warm van.
1: Ik wens je een hele fijne avond. Dank je wel, man.

0: zijn nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Het Hudsonhuis, een stadspaleis met paars glas in de ramen, opent de deuren op 31 mei voor een speciaal geschreven eenactor. Schrijver Philip Walkater vertelde vanochtend over het verhaal van Keetje Hudson, een van de bewoonsters, bij Ellen Stamer in het Niet Thuis magazine.
1: Volgende week zondag kun je in het Hudsonhuis naar een bijzonder toneelstuk over Keetje Hudson. Mijn huis, ons thuis. Aan de telefoon de schrijver van het stuk, Philip Walkater. Hele goede morgen, Philip. Hele goede morgen, Philip.
2: Goedemorgen.
1: Een bijzondere locatie voor een toneelstuk. En ook om het dan mogen te schrijven. Want het Stadspaleis is normaal eigenlijk toch best wel gesloten voor bezoekers. Hoe was het om je daar mogen te begeven en alle voorbereidingen te treffen voor het schrijven van het stuk?
2: Nou, dat was hartstikke interessant. Want het is een gigantisch pand, dat ten eerste. Met ongelooflijk veel kamers. Maar een mooie vestibule en een hele gave, prachtige trap. En ja, het ademt in alles geschiedenis. En er zitten natuurlijk ook, er zijn heel veel boeken en archieven van de koninklijke de ademsmaatschappij der wetenschappen. Dus ik heb daar onderzoek gedaan en dingen uit de archieven gehaald. Dat was zeker heel erg bijzonder om in zo'n echt prachtig stadspaleis dat onderzoek te doen. En dan kom je allemaal hele bijzondere dingen tegen over het huis. En natuurlijk ook over Keetje Hudson.
1: Ja, wist je meteen het moet over haar gaan of was dat de opdracht?
2: Ja, het is zeker een opdracht. Maar ik dacht het is wel heel erg leuk om dat te gaan combineren. Dat was, je kunt het hebben over de Haarlemse maatschappij de wetenschap. Maar dan moet je het eigenlijk ook hebben over Keetje Hudson. Die dat huis heeft laten bouwen toen ze 25 was. En een gigantisch fortuin had geërfd. En dat is toen uiteindelijk in 1842 overgegaan naar de maatschappij. En de oprichters van die maatschappij, dus 1752, die hebben ongetwijfeld ook Keetje Hudson wel gezien in Haarlem. Misschien de oprichters, maar de mensen die er iets later directeuren waren of secretaris. Dus daarom heb ik geprobeerd om dat huis en haar leven en de maatschappij te combineren tot een historisch toneelstuk van ongeveer een uur. Dus zij vertelt over haar leven en het gaat ook over die Haarlemse maatschappij der wetenschappen. Hollandse maatschappij der wetenschap moet ik zeggen. Dus het was ongelooflijk interessant om dat te schrijven, zeker.
1: Nou, ben je door al die ruimtes wellicht geweest? Kan je ons alleen het beeld geven, hoe groot is dat stadspaleis dan?
2: In mijn stuk vergelijk ik het zelfs met een klein dorpje.
1: Zo.
2: Er waren ongelooflijk veel vertrekken voor bediendes, voor de koks. Maar om de mensen te ontvangen, er was een bibliotheek. En overigens waar het toneelstuk wordt opgevoerd, dat is in een aanbouw van het huis, dat is later pas gebouwd. Ook daar heb je allemaal boekenkasten met oude boeken. Dus de sfeer is, alles ademt geschiedenis en wetenschap. En het is ook echt Haarlem, want als je naar buiten kijkt, dan je kijkt uit op het Tijdersmuseum. Het is prachtig.
1: Met hoeveel mensen staan er straks op het podium in de eenactor?
2: Drie mannen en drie vrouwen. En Keetje Hudson is ook natuurlijk een van de personages. En ik heb haar nicht van haar opgevoerd. Waarmee ze veel contact had. Over haar is eigenlijk over Keetje Hudson niet zo heel veel bekend. Dus er is een hele mooie boedel inventaris naar haar dood in de archieven gekomen. Daar zie je wat voor soort meubels ze had, wat voor soort kleren ze had, dat ze geabonneerd was op allerlei modetijdschriften. Dus daar kan je heel veel uit halen. De andere de personages die ik opvoer, dat zijn mensen van de maatschappij. Dat zijn soms wetenschappers of secretaris of directeuren die dus de wetenschap in Haarlem hebben bevorderd al die jaren.
1: Is het niet ontzettend jammer dat het maar twee keer opgevoerd wordt?
2: Dat is zeker jammer. Nou, het wordt ook opgevoerd voor alle leden. Dat is op de dag ervoor. En ja, zo gaat het. Maar er was zoveel enthousiasme bij de makers om het toch voor het publiek open te stellen. Dat daarvoor is gekozen. Wie weet. Als het een gigantisch succes is, dan moeten we daar maar eens over na gaan denken. Of dat nog een andere keer kan.
1: Ja.
2: Maar als je van de Haarlemse geschiedenis houdt. Als je zo'n prachtig huis een keer van binnen wil zien. En als je wil dat de geschiedenis tot leven komt, dan moet je zeker nog komen. Er zijn nog wat kaartjes voor de eerste voorstelling, zag ik. Dat is om 1:30, geloof ik. Snel naar die site van khmd.nl om die kaartjes te kopen. Dat is uniek, want je komt inderdaad niet vaak. En nu komt ook de hele Haarlemse geschiedenis daar tot leven.
1: Ja, ja, ja, die van 3:15 was al uitverkocht vanmorgen.
2: Ja, het is heel snel gegaan. En, ja. Mensen moeten snel naar de site voor die laatste kaartjes.
1: Ja.
2: Het is hartstikke leuk dat er zoveel interesse is om dat te komen zien. En het is inderdaad uniek, omdat het echt Haarlemse geschiedenis is.
1: Ja. Philip, dankjewel. Fijn dat het nog gelukt is. Ik wens je een hele fijne zondag en ontzettend veel toi voor volgende week.
2: Dankjewel. We gaan er een mooie voorstelling van maken.
1: Tot zover Philip Walcaten. Hij is dus de schrijver van de eenacter Mijn Thuis, Ons Huis. Voor 2:30 zijn er nog kaartjes, maar dan moet je er wel snel bij zijn. Een kaartje kost trouwens €10. En de website is www.khmw.nl.

0: 105. Het is 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Herco Lim.
3: Als puntje bij paaltje komt, is dat een kip-en-het-ei-verhaal of iets heel anders? Je hoort het zo. 105.

0: Je hoorde het iconische Bittersweet Symphony van The Verve. En die plaat is alweer uit 1997. En wat een hit was dat, ja. En dan kan ik je natuurlijk een verhaal gaan vertellen over al dat gedoe met rechtszaken en de royalties die ze met de Rolling Stones hierover hebben of hebben gehad. Maar daar vertel ik graag een andere keer over. En dan ga ik er gewoon een dubbelspel van maken. Nee, ik wil het echt over iets heel anders hebben. Want afgelopen vrijdag was ik samen met mijn vriendin Melanie bij een whiskyproeverij. En daar was een Schotse whiskymaker, Ellie heette die, Ellie Stephenson. En die met zijn, zijn whiskymerk, of nee, zijn whiskybedrijf, dat heet dus Turntable, van een platenspeler, een pick-up. Ik laat je nu de onderhoes voor op een pick-up, voor onder de platen, laat ik zien. Dat is niet zomaar, want zij noemen al hun whiskies, de verschillende soorten die ze hebben, die noemen ze dus naar nummers. En omdat ze en gek zijn van whisky en gek zijn van muziek. Nou, is dat niet leuk? En dus een van de, en dat was ook meteen, het was mijn favoriet. Een van de whiskies die we gingen proeven, die heette dus Bittersweet Symphony. En wat ik dus knap vind, is dat dit niet alleen maar klopt qua als een leuke naam, maar dat ook echt en het bittere en het zoete en het bitterzoete, dat proeft hier dus ook echt in deze whisky. En ik vind dat sowieso heel knap dat je dit soort dingen kunt maken. Maar ik vind het dan ook leuk dat ze daar dit hele merk zo omheen hebben gemaakt. Met platenspelers, met hun flessen die er ook een beetje zo uitzien. En toen dacht ik, nou, daar ga ik nou eens eventjes mijn show mee beginnen vandaag. En ik had ook beloofd aan die kerel, Ellie, om dat te doen. Dus ik hoop dat hij luistert daar terug in Schotland. Hij woont vlak boven Glasgow. Dus helaas kon hij vandaag niet naar de studio komen. Anders had ik dat nog veel leuker gevonden. Welkom bij de 64ste van Hot naar Herco. En je hoorde het al in mijn intro. Mijn bespreekwoordenrubriek gaat dus over als puntje bij paaltje komt. En dat hoor je echt heel vaak. Ik heb uitgezocht wat dat betekent. En vooral waar het vandaan komt, dat wist ik zelf ook niet. Dus dat vond ik zelf. Ja, ik was er verrast over waar dit vandaan komt. Dus daarover zo dadelijk meer. En het thema van mijn muzikale drieluik, aan de hand van een heel tof nieuwsbericht op de website van Haarlem 105. Ja, en daarom, weet je een mooie plaat over naam, over eer of eerbetoon, of over legende of legendarisch, zoiets? Nou, stuur je favoriet in naar 06-105-105-38. En wie weet eindigt jouw favoriet in de top 3. Maar je stelt me eigenlijk nooit teleur. Dus het zal wel druk worden in die top 3. Dus ik ben gewoon heel benieuwd waar je mee komt. En dan gaan we lekkere platen draaien. Deze is alweer een tijd geleden, maar hier heb ik al eens mijn intro aan besteed. Het is de heerlijke All I Wanna Do van Sheryl Crow.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En vandaag, je hoorde dat al in mijn intro, gaat dat over als puntje bij paaltje komt. Ja, als puntje bij paaltje komt, eerst maar even wat het betekent. Ja, als puntje bij paaltje komt, is iedereen voor Ajax. Althans, dit seizoen zeker niet. Maar dat schrijft een voetbalfan als reactie op een nieuwsbericht over het KNVB-bekertoernooi. Ja, de uitdrukking betekent, als het erop aankomt, dan is het zo. Dus dat betekent het. Maar wat heeft dat met een puntje en een paaltje te maken? En dat is een stuk... Nou, dat had ik in ieder geval helemaal niet gedacht. Waarschijnlijk, want de geleerden zijn het er niet eens helemaal over eens. Maar waarschijnlijk is puntje een verbastering van putje. In het Middel-Nederlands bestond de uitdrukking put en de paal om letterlijk de grens van iemands terrein aan te geven, gemarkeerd met kuilen of greppels en palen. Nu gebruiken we alleen die uitdrukking nog in figuurlijke zin. In het woordenboek der Nederlandse taal, dat is een heel ouderwets woordenboek waar werkelijk elk woord in staat, daar komt ook het gerelateerde woord puttenpalen voor, wat begrenzen betekent. Een citaat uit 1873, ik heb een stukje land in die erven liggen, maar het is niet geputtenpaald. En vandaar, ik vrees in moeilijkheden te komen. Oké, dus het is gewoon om de grenzen aan te geven. Dus als puntje bij paaltje komt, ja, dat betekent letterlijk tot hier en niet verder. En op dat moment, dan is alles duidelijk. Grappig, hè? En het heeft dus niks met een puntje te maken, maar echt met een putje. En ja, dat kun je eigenlijk op heel veel plekken wel zien, dat er greppels zijn om een grens of een scheiding aan te geven. Super eenvoudig en heel herkenbaar hier in het land. Ja, en welk liedje hoort erbij? Nou, toen dacht ik, dan doe ik een beetje eigenwijs. Want ik ga het dan lekker wel over een punt hebben en niet over een put. En toen kwam ik bij een figuurlijke grens dat je op een gegeven moment niet meer terug kan. Ja, toen kwam ik uit bij Electric Light Orchestra. Mijn collega Jelle die stuurt vaak een plaat van ze in voor het drieluik van deze band. En die hebben het prachtige Point of No Return gemaakt. Dus dat leek mij voor vandaag een hele geschikte plaat. Hier is A Point of No Return.

dat was de bespreek voor de rubriek deze week. Stefan, die op zaterdag bij Bas in de show altijd de mop van Stefan doet, vroeg me gisteren of ik kan uitzoeken waar met de kippen op stok vandaan komt. Nou, dat zoek ik natuurlijk graag voor hem uit. En mijn zoon Tije, die stuurde weer eens een nummer door. Pap, kun je deze draaien? Het sfeervolle Did I Tell You That I Miss You.

Dat was een lekker foutje. Ja, ik drukte per ongeluk al mijn keuze door. Je hoorde Killing in the Name van Raging Against the Machine. Wat een geweldige plaat is dat. En het is echt wel, misschien wel 15 jaar geleden dat ik die op de radio heb gehoord. Dus bij deze, dat is mijn keuze. Maar ja, dat was eigenlijk pas natuurlijk nadat ik had verteld hoe, wat, waar met het muzikale drieluik vandaag. Goed. Op onze website staat een tof bericht. Namelijk dat onder grote belangstelling het Johan Neeskens Sportpark is geopend van de week in Heemstede. Want onder grote belangstelling van familieleden, oud-voetbalprominenten, waaronder Willem van Hanegem, is in Sportpark Groenendaal is dat gisteren officieel omgedoopt tot het Johan Neeskens Sportpark. En de gemeente brengt hiermee een eerbetoon aan de voetballegende die zijn carrière ooit begon bij RCH en uitgroeide tot een van de grootste voetballers van Nederland. Hij was gewoon een geweldige speler, zegt oud-teamgenoot Willem van Hanegem, die bij de onthulling aanwezig was. Ja, vroeger als een voetballertje speelde, dan wilde iedereen natuurlijk Johan Cruijff zijn. En ik was dus dan Johan Neeskens. Dus ja, onwijs mooi dat na zijn overlijden dat er dus nu een Johan Neeskens Sportpark is. Geweldig toch? Ja, daarom is het thema naam, eer, eerbetoon, legende. Dus weet je daar een mooie plaat over? Stuur me dan een berichtje of gewoon een WhatsApp naar 06-105-105-38. Ja, en wie weet komt jouw keuze dus in de top 3. En wil je dus deze insturen van Rage Against the Machine? Ja, dan ben je te laat, want die heb ik dus per ongeluk al gedraaid. Je krijgt nog even tijd om na te denken. En dan heb ik hier een andere die ik ook had klaarstaan voor eventueel. A Horse With No Name van America.

0: Ja, Hans die maakt zich er makkelijk vanaf. Die zegt alles van John Legend. Superleuk, ja, maar je moet, dat weet je, ietsje specifieker zijn. Maar wel bedankt voor je inzending. Tribute van Tenacious D of van de Pasadena, zegt Simon. Of The Devil Went to Georgia van de Charles Daniels Band. Ja, dat is een mooie. Simon zegt niks van Henk Westbroek. En iemand anders die zegt, ja, zelfs je naam is mooi van Henk Westbroek. Ja, goed om even te noemen, maar die gaan we niet in de top 3 stoppen. Ja, en een van de Marco's die altijd instuurt, die is natuurlijk weer heel origineel. Dan is het dus naam. En dan zegt hij, nou, doe dan maar Mexico van zangeres zonder naam. Ik was er niet opgekomen. Dank voor deze originele inzending. Godzilla van Blue Oyster Cult. The Great Genghis Khan van The U. Of Davy Crockett, They Might Be Giants. En wat dus grappig is, want ik zit dan meteen vooral aan, In the Name of Love te denken. Of Sign Your Name Across My Heart hierbij. Maar sommige van jullie die interpreteren dan meteen, oh ja, maar dan noem ik gewoon een held. Jolene van Dolly Parton bijvoorbeeld. Of Ma Baker van Joni M. Jesse James van de Pogues. Superleuk allemaal. En Archie die zegt nog Alexander the Great van Iron Maiden. Of The Rime of the Ancient Mariner. Dus die kijkt daar dan toch weer heel anders naar. En dat vind ik dus zelf ook zo leuk van deze rubriek. Dat jullie altijd met platen komen. Waar ik zelf echt helemaal niet op zou komen. Wat die top 3 ook zo gaaf maakt. Althans, dat vind ik. Nou, in dit rijtje, ja, Melanie die stuurt nog Legends Will Rise, de James Bond song in. Ook een hele goeie. En even kijken, is er nog eentje? Ja, The Last Battle van Rick Wakeman. Nou, allemaal heel gaaf, maar die hebben de top 3 niet gehaald. Welke wel, ja. Oeh, het wordt echt lastig. Ik vind dat ik 3 mooie platen heb uitgezocht. De eerste, ja, daar was ik zelf ook opgekomen. En onder andere Marco en Simon. En die komen allemaal met Pride in the Name of Love van U2. Het is gewoon een hele mooie plaat. Hier is die.
1: Nummer 3.

Dat was het muzikaal drieluik deze week. Jouw top 3 aan de hand van een nieuwsbericht van 105. Dit is Karma Police van Radiohead.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlands collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Van Hop naar Herkel deel 2 met lekker veel muziek en een dubbelspel in drieën.

En welkom in de tweede uur van Hot naar Herco. En je hoorde Dancing on the Ceiling van Lionel Richie aan. Die plaat hoort van mij gewoon echt bij de zomer. En ja, ik krijg van jou verschillende berichtjes binnen. Dat je lekker in de tuin zit en de radio aan hebt. Of dat je de hele dag bij de Oosterplas hebt gezeten. En zelfs al hebt gezwommen in dit koude water. Nou, dat vind ik dapper eind mei. Ik hoorde dat het zeewater nog maar 13 graden is. Dus nou, dan vind ik je erg stoer als je al een flink zwemmetje maakt in de Oosterplas. Bijvoorbeeld even heen en terug of zo. Nou, dat soort dingen. Dus nou, heel leuk dat je luistert. En waar je dan ook zit. Nou, en wil je het nog even laten weten waar je zit, stuur me dan vooral een berichtje. Ik heb geen gast in de studio, want jullie zitten allemaal lekker buiten in de tuin en dat soort dingen. Maar dat vind ik, geniet daar ontzettend van. Ik geniet hier heel erg in de studio. Heb allemaal lekkere platen voor je klaarstaan. Bekende, maar ook echt wel hele onbekende. Waaronder de volgende plaat. Want volgens mij is deze band in Nederland gewoon echt helemaal niet bekend. De Engelse band James. En ja, die hebben een heerlijke plaat die ik ook echt vind passen bij vandaag. Want ja, de plaat heet Beautiful Beaches. En dus die ga ik lekker draaien. En ik ga ook kijken of ik de videoclip erbij aan kan zetten. Dus mocht je dus radio kijken, dan heb je een clipje erbij. Hier is James.

Je hoorde Papillon van de Editors. Ja, wat een heerlijke plaat is dat toch. Het is echt een tijd geleden dat ik die gedraaid heb. Misschien dat jij hem op een andere plek op de radio hebt gehoord. Maar ja, heerlijk om deze weer te draaien. Ik heb een plaat voor je klaarstaan van The Vices. En The Vices is een Nederlandse band uit Groningen. En ze bestaan al sinds 2019. Maar ze zijn, ja, ik denk dat ze heel erg bekend al gaan worden. Misschien al zijn, dat soort dingen. Ze hebben vorig jaar een tour gedaan. Ze zijn ook, hebben een kleine tour in Amerika gedaan. Timmeren ontzettend aan de weg. En ja, ik hou echt van dat hele lekkere, zo'n lekker rauwe gitaarband. En hier is dus de plaat met Never Had To Know. Oh ja, en ik vergeet het helemaal te zeggen. Ze treden komende donderdag op in Paradiso. Ja, en het is jammer, ik kan niet. Want anders had ik daar graag naartoe willen gaan. Maar goed, je kan niet alles hebben. Hier zijn The Vices. Never Had To Know.

Ja, wat ik dus leuk vind, ik krijg meerdere berichtjes binnen. En nou, ik word niet op mijn vingers getikt, maar Jos Verdonk, je weet wel, die is soms ook hier in de studio. Die zegt gewoon, ik heb een heel mooi plaatje voor je, want het is toch Pinksteren? Denk ik, ja, dat is ook zo. Nou heb ik echt helemaal niks met Pinksteren. Dus ik zat ook met hem heen en weer te appen dat ik vind dat de tweede Pinksterdag gewoon moeten inruilen voor 5 mei. Dat 5 mei gewoon een nationale vrije dag en een nationale feestdag wordt. Ja, want wat je namelijk.

maar 5 mei vrij. Maar ik ben het met Jos eens. Ik mag best wat aandacht besteden aan Pinksteren. Dus dat ga ik dan doen. Toen ik hier naartoe reed, was er bij Langs de Lijn op Radio 1... ook al de Hugo Borst, die las een prachtig gedicht voor van Annie M.G. Schmid... over die mevrouw die smelt op de Dam, omdat het zo warm is. Dus analoog daaraan ga ik gewoon heerlijk een plaat draaien van Annie M.G. Schmid. En ja, net zoals daarnet, want Jos die stuurde de YouTube-video door. Dus ja, die kan ik weer laten zien voor de radio... Kijkers, hier is op een mooie Pinksterdag van Annie M.G. Schmid. Het is echt een ouderwets filmpje in zwart-wit. Heerlijke, heerlijke plaat.

Ja, omdat ik steeds gasten in de studio heb, schiet mijn rubriek Dubbelspel ter vaak bij in. Dat vind ik niet erg, want ik vind het veel te leuk dat die gasten er zijn. Maar vandaag is er echt weer eens tijd voor een dubbelspel. En toen dacht ik, nou, dan ga ik deze er maar ingooien. En ik heb dus, normaal gesproken, ik zal het nog even uitleggen als je dat niet kent. Ik heb twee platen voor je klaarstaan, normaal gesproken. En aan jou de schone taak, waarom ik denk dat deze platen bij elkaar horen. Alleen vandaag zijn het er niet twee, maar het zijn er drie. Ik heb, ik kan gewoon de titels verklappen, want daar zit het niet in. Ik heb voor je klaarstaan De Bom. Van Doe Maar, Forever Young van Alphaville en Russians van Sting. Ik ga ze gewoon eerst alle drie achter elkaar draaien en kom daarna even bij je terug met de uitkomst.

Je hoorde dus De Bom, Forever Young van Alphaville en De Bom van Doe Maar. En Russians van Sting. En ja, het lijkt me niet zo ingewikkeld. In alle drie de platen gaat het over De Bom. En in dit geval denk ik zelfs, nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker, in alle drie de platen over de neutronenbom, de atoombom. En ja, ik denk dat textueel de plaat van Sting de mooiste is. De Bom van Doe Maar, waanzinnig goede plaat. Heel snel, ze vragen zich allerlei dingen af. Voordat de bom valt, wat ga je dan nog doen? In Alphaville Forever Young wordt de u of de je of de jullie aangesproken. Are you gonna drop the bomb or not? Is diezelfde bom. En Sting vraagt zich wel op een hele mooie manier af. Die heeft het over Oppenheimer's Deadly Toy, de uitvinder van de atoombom. En hij hoopt dat de Russen ook van hun kinderen houden, waardoor, dat is eigenlijk de meest hoopvolle, denk ik, van de drie, waardoor de bom uiteindelijk niet gegooid wordt. Hoe dan ook. Ik vond dit een gaaf dubbelspel. Ik hoop dat jij het ook kon waarderen. En ja, ik vond het leuk om er eindelijk weer eens een te hebben. Dus ik hoop dat Thomas ook weer eens naar de studio komt met zijn variant van het dubbelspel. Nou, in ieder geval. En anders heb ik binnenkort weer een nieuwe. Hier is de rode draad van Hannah May.

Dankjewel voor het luisteren. Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, geniet van de tweede Pinksterdag. Want zeker nu is dat nog een vrije dag. En wie weet, nou ja, dat zal nog wel heel veel jaren in de toekomst ook blijven. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dit is Snelle met een Beatle en een Stone. Tot volgende week. Doei.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, goedenavond. Welkom bij Haarlem 105. Ik ben Wietke en goed dat je luistert. Ja, en we gaan lekker beginnen met deze shapeshifters op deze heerlijke dag. Dus misschien sta je wel in die file, wat hij net zei, vanaf Zandvoort. Want het was natuurlijk een fantastische dag. Dus doe hem lekker hard. Hier heb je Lola's team.

Shapeshifters. Met dat heerlijke nummer Lola's Theme. Ja, welkom bij Wietske op zondag. Ontzettend leuk dat je luistert. Ja, misschien zit je ook wel heerlijk nog op het strand, op een terrasje. Of inderdaad in die file, want het zal wel super druk zijn. Dat hoorden we net op het nieuws. Maar ik ben bij je van 8 tot 10 vanavond. En je zit helemaal goed hier, want we gaan er natuurlijk weer een gezellig zondagavondje van maken met elkaar. We kijken natuurlijk even terug. Wat was er deze week? Wat viel op? Wat bleef hangen in het nieuws in Haarlem en omstreken? We kijken natuurlijk ook vooruit. Wat komt er allemaal aan? Nou, er komen natuurlijk echt hele lekkere dagen aan. Met een heleboel cultuur, een heleboel muziek. Een heleboel leuke dingen. Dat gaan we natuurlijk met elkaar bespreken. Naast de lekkere muziek hebben we natuurlijk ook onze vaste rubrieken. Want we hebben natuurlijk de digitale stand van zaken. En vandaag duiken we in de wereld van AI. Hebben we al vaker gedaan. Maar dan even de positieve kant. Want ja, die slimme assistent die e-mails herschrijft, teksten uitlegt en zelfs recepten kan bedenken. Ja, dat is toch ook wel heel fantastisch. Het is niet allemaal maar slecht. Maar ja, wat wel interessant is natuurlijk, klopt alles wat hij zegt? Wat het zegt eigenlijk, hè? Want hij kan natuurlijk wel heel veel zeggen, maar we kunnen het soms niet eens echt checken. We gaan praten over wat AI echt goed kan, welke misverstanden er rondgaan en een paar hilarische blunders heb ik mij laten vertellen die je bijna niet gelooft. Nou, ik heb er zin in. Straks rond 8:30. En verder in de uitzending nog, ja, een bijzonder museum in Lisse. Ik ga je meer vertellen over Beth Hart. Wie haar niet kent, nou, ik ga je haar dus straks introduceren. Die rauwe bluesrockstem die je echt kippenvel bezorgt. Ze stond eerder in Paradiso, daar ben ik echt verliefd op haar geworden. En vanavond staat ze ook in de Roma in Antwerpen. Het is dat ik hier moest zijn, anders was ik daar geweest. Ook Frankrijk. Blijft het wijnland van Europa of verovert bier langzaam de Franse terrassen? Nou ja, dat en nog veel meer in Wietske op zondag. En het was natuurlijk een heerlijke dag. Waar was jij? Was je aan het strand? Was je op het terras? Of was je gewoon lekker in de tuin? Laat het weten. Stuur me een berichtje via 06 105 105 38. En dan hoor ik graag van je. Maar we gaan gewoon verder in deze heerlijke zomerse vibe. En dat doen we met de Isley Brothers. Met Summer Breeze.

Sabrina Stark. Dat werd al even gezegd met de Backseat Driver. Ja, je hoorde ook Ziggy Ricardo. Het nummer is alweer 2012. Ze zingt dat dus samen met Ziggy. En het nummer gaat over iemand die zich overal mee bemoeit. Een echte Backseat Driver. Het is natuurlijk een lekkere reggae plaat. Sabrina Stark. Ja, en wat zagen we een beetje langskomen deze week in het nieuws? We gaan het eens even met elkaar bespreken. En onder andere zagen we deze week minister David van Wil. Die liet weten dat het bekende luchtalarm, de sirenes die iedere maandag om 12 uur afgaan, waarschijnlijk toch vanaf 2028 worden afgebouwd en uiteindelijk gaan verdwijnen. Het kabinet zegt dat het systeem verouderd is en dat de NL Alert via mobiele telefoons tegenwoordig sneller en directer en gerichter werkt. En ja, vrijwel iedereen in Nederland heeft natuurlijk een mobiele telefoon en kan daarmee snel een waarschuwing ontvangen, waar je ook bent. Ja, ik vind het dan ook wel weer gek in deze tijden dat het natuurlijk toch veel dreiging is. En zo voelt dat gek genoeg een beetje dubbel. Dat je denkt, ja, dan ga je net op zo'n moment dat allemaal afschaffen. Maar ja, dat is waarschijnlijk ook gevoelsmatig. Want het alert, dat NL-alert via de mobiele telefoon, die bereikt dus veel meer mensen. Ik geloof wel iets van 90% of zo. Tegelijkertijd wordt wel ook gekeken naar wat er gebeurt als de digitale systemen uitvallen. Want je hebt natuurlijk ook storingen en overbelast netwerken of andere crisissituaties. En dan moet er natuurlijk ook wel iets werken. Dus daarom wordt samen met Defensie onderzocht wat je dan als backup nodig hebt als dat NL Alert of mobiele netwerken er even niet zijn. En het luchtalarm vervult op dit moment natuurlijk ook die rol nog, juist omdat het losstaat van internet en mobiele telefoon. Maar als het plan dus doorgaat, dan stopt dat dus, is het voor het laatst te horen in 2028 en wordt het afgebouwd. Nou, wel gek idee, hè? Die maandelijkse sirene die toch weer schrikt elke maandag. Dat je denkt, wat is dat? En ja, dat is dan weer het alarm. Het is, het hoort er ook een beetje bij. Grappig is dat, hoe dat werkt. Verder deze week, een mooi moment in onze eigen regio, namelijk in Heemstede. Want het oude sportpark Groenendaal werd namelijk officieel omgedoopt tot het Johan Neeskens Sportpark. Een eerbetoon natuurlijk aan Johan Neeskens, een van de grootste voetballers die Nederland ooit heeft voortgebracht. En iemand die hier in de regio gewoon begon met voetballen bij RCH. Dus dat is wel heel erg bijzonder en ook een mooi lokaal nieuwtje. Bij de onthulling was natuurlijk ook Haarlem 105. Die maakte daar een mooi verslag van. Kun je terugkijken op de website. En daar waren ook familieleden, oud-spelers en veel mensen uit de regio. Waaronder ook Willem van Hanegem, die was daarbij. Hij speelde natuurlijk samen met Neeskens in het Nederlandse elftal van de jaren 70. En hij vertelde dat hij altijd heel erg blij was als ze Neeskens meespeelde. Omdat hij dus wist wat je aan hem had. Hij was heel fanatiek en heel strijdlustig. Dus hij was altijd zeer blij. Niet alleen vanwege de prijzen of beroemde wedstrijden werd Neeskens beroemd en wordt er altijd herinnerd. Maar dus ook de manier waarop hij voetbalde. Voor veel mensen stond hij symbool voor hard werken, teamgevoel en alles geven voor de ploeg. Ook vanuit de RCH werd tijdens de onthulling ook benadrukt hoe bijzonder het is dat dus iemand hier natuurlijk op de velden begint en het zo ver schopt. En de club mag tegenwoordig misschien een wat kleiner zijn dan vroeger, maar de geschiedenis van RCH blijft natuurlijk een belangrijk onderdeel van het voetbalverhaal in deze regio. Ook de gemeente Heemstede noemde zijn verhaal inspirerend. Juist ook omdat het laat zien hoe iemand vanuit de lokale sport ver, heel ver kan komen. En de wethouder Sam Meerhof, die hoopt dus ook dat het verhaal van Neeskens nieuwe generaties inspireert om te sporten, te bewegen en dromen na te jagen. Want wie weet, je weet het natuurlijk niet, loopt er op dit moment nog ergens in Haarlem, Heemstede of Bloemendaal alweer een nieuwe Neeskens rond. Die nu als klein mannetje op die velden staat te voetballen. En misschien wel over een hele tijd een grote ster wordt.

choreografie van dit nummer ging totaal viraal. Omdat het een hele mooie, opvallende moves zijn. 105. Ja, en dat is ook leuk om nog te zeggen. Want fans leerden de choreo massaal in. En er is ook een video waarop je iemand op het podium haalt. Check it out.

Weet je, het gevoel wat ik de hele dag wel had. Hoe zit het met jou weer? Lekker alles lekker laten zitten en lekker genieten van het prachtige weer. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel goed nieuws. Maar ja, nog een andere kop die natuurlijk ook echt wel even aandacht vroeg deze week, was de waarschuwing voor de meidenhuizen op social media. De politie die waarschuwt voor zogeheten meidenhuizen op WhatsApp en andere social media platformen. Ik had er eigenlijk zelf nog nooit van gehoord, maar het gaat om openbare groepskanalen waar vooral tienermeiden foto's, video's en persoonlijke informatie van zichzelf delen. Ja, en die groepen die lijken op het eerste gezicht onschuldig of gezellig, maar kunnen volgens de politie ook worden gevolgd door onbekenden die meekijken en gegevens verzamelen. Want ja, het is natuurlijk een risico in dat deze kanalen, iedereen kan zich eigenlijk gewoon aansluiten. Het is een openbare groepsapp waar iedereen dus gewoon gezellig in mee kan kijken. En die meisjes die delen dus ook hoe ze fietsen, wanneer ze naar school gaan. Dus het is ja, voor mensen die daar kwaad mee willen, is dit heel gevaarlijk. Dus er wordt gewaarschuwd voor het delen van deze persoonlijke informatie in dit soort groepen. En zeker door die minderjarigen. Het onderwerp kwam deze week in meerdere landelijke media ook aan bod, waarbij de politie dus aangeeft dat ouders, scholen beter moeten opletten op het gebruik van dit soort groepsapps en sociale kanalen. Dus dat was ook zeker nieuws wat deze week opdook. En straks gaan we natuurlijk de digitale stand van zaken bespreken met Martijn. Na deze houseparty.

0: digitale stand van zaken.
1: Ja, en dan is het weer de tijd voor de digitale stand van zaken, waarin we elke week jouw digitale wereld een stukje overzichtelijker maken. En vanavond gaan we het hebben over AI, natuurlijk niet meer weg te denken. In eerdere afleveringen hadden we het al over de keerzijde, hoe AI wordt ingezet bij oplichting of door criminelen met vaak verkeerde bedoelingen. Maar AI kan natuurlijk ook ontzettend veel goeds en handigs doen. Het is die briljante assistent die je helpt met e-mails, teksten uitlegt of een recept uitstippelt. Tegelijkertijd klinkt het alsof hij natuurlijk alles weet en altijd gelijk heeft, terwijl hij soms ook gewoon wat dingen verzint of ernaast zit. Maar vandaag kijken we naar wat AI allemaal wel kan en goed kan en welke misverstanden er nog bestaan. En voorbeelden die soms ook wel te bizar zijn om waar te zijn. En dat gaan we natuurlijk doen met onze huisgast en ICT-deskundige Martijn Jansen. Welkom, Martijn.
2: Goedenavond, Wietske.
1: Goedenavond. Ja, Martijn, leuk dat we ook eens een keertje even de positieve kant van de techniek eens gaan behandelen, hè?
2: Ja, het is natuurlijk leuk om te bespreken wat AI nou wel voor je kan doen en hoe knap het tegenwoordig al is, wat er eigenlijk al mee kan. Maar we hebben ook wel een aantal leuke blunders.

0: straks die we gaan bespreken.
1: Ja, dat hoorde ik al. Ik ben ontzettend benieuwd. Ja, want als we gewoon even kijken ook, hè, naar hoeveel mensen eigenlijk AI... Er zijn niet hele recente cijfers, maar ik zag volgens het CBS... gebruikt in 2024 ongeveer 23% van de Nederlanders... van 12 jaar en ouder generatieve AI, zoals ChatGPT. Dus er zijn heel veel mensen die het ook gebruiken. Maar is het inderdaad een slimme helper? Of is het ook een beetje een soort wispel? Culturige verteller soms. Soms moet ik ontzettend lachen waarmee die komt en is heel standvastig. Vertel ons.
0: Nou, je moet eigenlijk met AI moet je denken aan een overactieve stagiair.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: En dat is altijd wel een goeie om duidelijk te maken hoe het zit. Kijk, een stagiair, die moet je ook duidelijk opdrachten geven. En dat geldt voor AI ook.
1: Ja.
0: Op het moment dat jij een stagiair een wazige opdracht geeft, dan krijg je waarschijnlijk wel iets wat er fantastisch uitziet, maar wat niet per definitie klopt. Nou, dat is met AI natuurlijk ook zo. Je gaf het net in het voorstukje, gaf je het al een beetje aan. Moet je alles geloven wat AI betreft? Het is inderdaad een briljante assistent, maar wel vaak een onbetrouwbare autoriteit.
1: Ja, autoriteit is een goed woord. Ja, precies.
0: Ja, want ze weten natuurlijk wel heel erg veel. Ze kunnen dingen zo makkelijk vinden. Om een idee te geven, ik heb wel eens een keer onderzoek naar iets laten doen. En zowel ChatGPT, maar ook Claude en andere AI-modellen, die hebben een speciale research-functie. Nou, ik heb er ergens onderzoek naar gedaan, ik weet het onderwerp niet eens meer, maar daar is hij een minuut of 10 mee bezig geweest. En in die 10 minuten heeft hij 700 websites doorgenomen.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat lukt je zelf natuurlijk nooit in die tijd.
1: Niet echt, nee.
0: En dan moet je natuurlijk wel ervan afvragen in hoeverre die informatie altijd klopt. Maar het is wel een hele makkelijke manier van informatie verzamelen.
1: Ja. Ja.
0: En we hebben het natuurlijk allemaal wel gehoord, ook van collega's, een e-mail. Inderdaad, een collega die een lastige e-mail liet herschrijven.
1: Ja.
0: Of een recept of een vakantie wat gezocht wordt.
1: Ja.
0: Het is wel heel makkelijk inderdaad om dingen gewoon te vereenvoudigen.
1: Ja, laten we eens inderdaad beginnen bij wat er wel goed aan is. Want dat is natuurlijk veel. Laten we daar eens even doorheen gaan. Van waar is AI nou echt heel goed in?
0: Nou, AI is heel goed om onbegrijpelijke taal begrijpelijk te maken. Bijvoorbeeld een brief van de Belastingdienst. De kleine lettertjes van een verzekering. Of een uitslag van een medisch onderzoek. Dat is natuurlijk ook vaak echt absoluut onbegrijpelijke taal voor normale mensen.
1: Yeah.
0: Maar bijvoorbeeld ook waar ik het zelf, wat ik wel eens heb gehoord, waar mensen het voor hebben gebruikt, is bijvoorbeeld de toch wel notariële taal in bijvoorbeeld een erfenisdocument.
1: Ja, een testament.
0: Een testament, inderdaad. Ja, zo heet dat. Ik kwam even niet op de naam.
1: Ja.
0: Daar heeft inderdaad een keer iemand foto's van gemaakt. Dat vervolgens aan ChatGPT of welke andere AI dan ook gevoerd. En heeft daar voor begrijpelijke taal een samenvatting van laten maken.
1: Ja, dat is superhandig. En ook net wat je zegt met huisartsen. Vaak krijg je zo'n uitslag en dan zie je dingen staan. En denk je, oh, is dat goed? Is dat niet goed? Het geeft ook best veel stress. Het is echt fijn dat daar dan even best snel even een uitleg over kan zijn. Ja.
0: Ja, dus daar is het erg goed in. Het is ook wel goed om dingen mee te schrijven met je. Hij is natuurlijk heel geduldig. Bijvoorbeeld een e-mail waar je tegenop ziet of een bezwaarschrift. En als je daar maar de goede informatie van geeft, kan die best een hele goede eerste versie voor je aanleveren waar je volgens mij verder kan.
1: En hij is ook ik vind hem altijd zo aardig, omdat hij echt zegt, goed, dit is al heel goed. En nou, dit ziet er al heel goed uit. Dus je wordt het is ook heel goed voor je zelfvertrouwen.
0: Ja, het is heel goed voor je zelfvertrouwen. Ze zijn er wel echt voor gemaakt om je te pleasen.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja.
0: Zelden tegenspreken.
1: Ja, ja.
0: Nou, waar het ook heel goed in is, is bijvoorbeeld vertalen. Als jij in een land bent waar je de taal niet spreekt, of je hebt een handleiding in een taal die je niet machtig bent, nou, dan kan AI dat heel goed voor je vertalen.
1: Ja, absoluut. Superhandig. Heel snel ook, hè?
0: Heel
1: handig. Ja.
0: En het maakt toch ook wel dingen toegankelijk. Ook voor de mensen die bijvoorbeeld slecht zien of moeite hebben met lezen of een andere moedertaal. Dan is het toch wel makkelijk om een tekst te laten voorlezen of te laten samenvatten of te vereenvoudigen. Ik merk bijvoorbeeld dat ik soms wel eens aan een AI vraag als ik iets heb wat ik niet snap. Leg het me uit in Jip en Janneke taal. Of leg het me uit alsof ik een 14-jarige ben.
1: Ja.
0: Nou, dan krijg je hele andere antwoorden.
1: Ja, zeker. Nee, dat is echt heel mooi. Het maakt natuurlijk heel inclusief. Hè? Mensen doen mee erdoor. Dus dat zijn echt hele goede dingen.
0: Ja. Kijk, het is wel goed om erover na te denken. Het is geen orakel dat altijd gelijk heeft.
1: Nee.
0: Het is inderdaad een overactieve stagiair. Dus ja, dat is wel, dat
1: die
0: is
1: heel
0: wel
1: veel kan onderzoeken.
0: Ja. Nou, wat je ook tegenwoordig natuurlijk wel hoort, is dat een AI-chatbot heel veel stroom kost. Als bijvoorbeeld 10 keer zoveel als een normale Google zoekopdracht.
1: Ja, want dat wou ik net al even. Eigenlijk toen je dat zei van ik heb die 700 pagina's, dan is zo'n apparaat natuurlijk 10 minuten aan het ratelen. Dan dacht ik meteen aan dat stroomgebruik, ja.
0: Ja, nou dat is niet helemaal waar. Tenminste, jouw zoekopdracht is niet hetgene wat veel stroom kost. Je moet je bedenken dat ongeveer 0,3 wattuur voor een gemiddelde tekstvraag is. Nou, dat is natuurlijk heel erg weinig.
1: Ja,
0: dat is ongeveer hetzelfde dat je een ledlamp een paar seconden laat branden.
1: Oh ja, dat is inderdaad.
0: Dat is niet zoveel voor, nee. Dus dat is veel minder dan gedacht. Maar, en dat is een beetje de nuance, het hangt wel af van de vraag. Een lang complex antwoord of een nieuwe zwaarder model kan wel tientallen keren zoveel kosten.
1: Ja.
0: En het is wel zo dat als je helemaal uitzoomt op een AI-model, dan is wel het trainen van een AI wat een eenmalige of herhaaldelijke gigantische slok energie kost.
1: En hoe ziet dat? Waar moet ik dan aan denken?
0: Nou, AI's moeten natuurlijk worden getraind op het herkennen van teksten,
1: nee,
0: van beelden.
1: Maar, ja, precies, dat begrijp ik. Maar aan die energieverbruik, wat is dan heel veel?
0: Daar zijn niet echt getallen over. Daar zijn ze natuurlijk niet heel open over.
1: Nee.
0: Dus daar zijn niet echt keiharde getallen over. Maar het is wel duidelijk dat dat echt wel heel veel is.
1: Ja, precies.
0: En inderdaad ook voor de mensen die misschien iets meer achter de techniek weten. Die snappen ook wel waar dat vandaan komt. Als je bedenkt dat een beetje grafische kaart in een pc trekt al 600 watt als je die aanzet.
1: Ja.
0: Nou, dan moet je bedenken aan datacenters vol daarmee.
1: Ja, precies, want dat gaat ook meteen om mijn hoofd. Ik heb meteen 1000 vragen, want inderdaad al die datacenters die uit de grond worden gestampt, dan denk ik, ja, hoe houdbaar is dat op lange termijn? Hè? Omdat we steeds meer het gaan gebruiken, dat denk ik dan ook meteen. Is dat wel te doen? Ja,
0: dat is inderdaad een goede vraag. Er wordt wel gesproken van toch een soort AI-bubbel die een keer gaat ploffen.
1: Precies.
0: Maar op dit moment gaat er zoveel geld in om. En iedereen verdient er op dit moment geld aan, wat natuurlijk heel interessant is.
1: Ja.
0: Het vermoeden is wel dat die bubbel een keer gaat ploffen, maar dat is nog niet helemaal duidelijk.
1: Nee, oké. Okay. Nou, dan gaan we inderdaad verder. Ja, want er is heel veel over te vragen. Ja. Nee, ga verder.
0: Nou ja. Wat je ook wel hoort is inderdaad, als hij maar iets met genoeg stelligheid en in vlot Nederlands zegt, dan zal het meestal wel kloppen. Maar dat is ook niet waar. Dat is een beetje waar we het net al over hadden, dat ze een hoop weten. En er is zelfs in AI een term over bedacht als een AI dingen bedenkt en dat heet hallucineren. En dat is toch ook wel iets wat af en toe gebeurt, waardoor er gewoon zaken zijn die gewoon niet kloppen.
1: Nee.
0: En dat maakt voor een AI niet uit hoe snel of hoe stellig die dat uitspreekt.
1: Nee.
0: Want het blijft gewoon niet kloppen.
1: Nee, want ik heb dat regelmatig, want ik zet inderdaad wel veel teksten op en ik ga er altijd zelf doorheen, maar en haal ik ook veel bronnen en dan op een gegeven moment dan kloppen er dingen gewoon niet. En dan zeg ik, dat is niet zo of zo. Maar ja, dan gaat hij je echt soms heel stellig tegenspreken. En dan blijft hij het ook herhalen. En dan zei hij van, goed dat je het zegt. En dan hoop, dan komt hij weer met hetzelfde.
0: Ja,
1: weet je,
0: met een variant erop.
1: Ja.
0: Nog steeds niet klopt.
1: Ja, en dan blijft hij er iets van maken wat nog steeds niet klopt. Ja, je moet echt wel, ik zet altijd met hoofdletters feiten. En dan komt hij vaak wel met bronnen.
0: Ja, zeker. Ook dat is weer eigenlijk hetgene hoe je een AI aanspreekt en wat je hem vraagt te doen. Met hoe meer detail je dat vraagt, hoe nauwkeuriger er uiteindelijk iets uitkomt.
1: Ja, precies.
0: Dat is wel goed om te onthouden.
1: Ja, en je kan ook iets inzetten, geloof ik. Je kan toch ook iets instellen dat hij sowieso altijd op feiten. Ik heb dat nog niet gevonden, maar.
0: Ja, je kan op het moment dat je echt met je gebruiker inlogt, op het moment dat je natuurlijk gratis aan de slag gaat, hoef je bij sommige AI-bots hoef je niet in te loggen. Maar op het moment dat je echt met je gebruiker inlogt en dat iedere keer doet, kan je een soort stukje over mij kan je daar in opgeven. Je kan daar wat meer over jezelf vertellen, wat je doet, of wat voor taal je normaal spreekt, of hoe je wil dat hij tegen je praat. Maar je kan daar ook aangeven, nou, ik heb liever dat je wat langer nadenkt en de feiten checkt dan dat je maar iets opreutelt.
1: Ja. Ja.
0: Nou, je ziet dat hij dan inderdaad wat vaker langer nadenkt, maar dat wel wat betere output uitkomt.
1: Ja, zeker. Ja, en inderdaad, want soms denk ik ook wel eens, laatst had ik daar met iemand over, van is het altijd neutraal? Is het altijd, hè, dat, want je kan, eruit, je wilt natuurlijk dat het feitelijk is, maar is het ook een neutraal objectief iets?
0: Nee, het is niet echt een objectief iets. En dat komt een beetje door dat trainen waar we het net over hadden. AI leert van zoveel bergen tekst die andere mensen hebben geschreven. waar aannames, scheefheden of blinde vlekken in zitten.
1: Hm?
0: En ja, dat is toch een beetje een spiegel waarop het getraind is.
1: Ja. Ja.
0: Dus als hij toevallig net uit weet ik van wat voor forum of ergens op het internet iets gelezen heeft, wat echt wel niet neutraal is.
1: Ja.
0: Ja, dan komt dat op die manier gewoon bijvoorbeeld weer naar boven.
1: Ja, nou zo las ik laatst in de krant ook dat ook heel erg in de medische wetenschap met alle onderzoeken en zo, dat daar ook heel kritisch naar wordt gekeken. Omdat ook blijkt als ze zeg maar heel veel bronnen tot zich nemen, maar als die bronnen ook niet helemaal kloppen of daar zitten niet, dan berekent zich dat zeg maar door. Ik geloof, ik weet het niet het fijne van, maar er is nu ook weer een systeem wat dan weer gaat checken of die onderzoeken waar het op gebaseerd is, of daar of dat ook klopt. Want dat, dan krijg je natuurlijk vlek op vlek op vlek. Dan blijft dat zich herhalen eigenlijk.
0: Ja, ja, met een AI is het vooral belangrijk. En dat doen de bedrijven ook wel in die trainingscyclusen. Is het toch een soort feedbackloop. Als er iets verkeerd gaat, maak hem duidelijk dat het verkeerd is. Zodat hij die fout niet meer maakt.
1: Ja.
0: Maar dat is, en dat kan je zelf ook doen. Weet je, als jij met een AI bezig bent en je hebt duidelijk iets wat fout is, dan maak hem gewoon heel erg duidelijk dat dit niet is wat je bedoelt of wat je wil.
1: Ja.
0: En dan zal die een andere weg kiezen.
1: Ja, dat is inderdaad dat trainen. Ja,
0: ja.
1: Nee, helder. Oké, ja.
0: Nou, zullen we die blunders eens doen? Want daar had je zin in, zei je.
1: Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd, ja.
0: Ja, nou, ik zal gewoon eens een stukje voorlezen. In mei 2024 zette Google bovenaan de zoekresultaten een automatisch AI-antwoord. Dat kan iedereen zich nog wel herinneren, dat er opeens een stukje AI bovenaan komt.
1: Ja, vond ik niet leuk, ja.
0: Nee, nou, er was iemand die zocht daar. Hoe zorg ik dat de kaas op mijn pizza blijft plakken? Nou, het keurige advies van Google was op dat moment: doe er een klein beetje niet-giftige lijm bij.
1: Nee.
0: De bron bleek een grap op een forum van jaren eerder. Nou, dat hadden we net al even over. Dat heeft hij dan toch gevonden. Een ander kreeg te horen dat je dagelijks een steentje moet eten voor de mineralen.
1: Oh, ja, als mensen dat...
0: In het duister hoekje van het internet, ergens bovenaan de grootste zoekmachine ter wereld, komt dat dus op dat moment naar boven met een toon alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
1: Om het even, nou, er zijn gewoon mensen, nou ja, net als dat ze de katten in de magnetron warmen maken, toch?
0: Ja.
1: Ik bedoel, wat erg.
0: Op drogen van vroeger, inderdaad. Ja,
1: jeetje. Ja, ja. Nou, ook wel gevaarlijk hoor, hè? Toch?
0: Ja, nou ja, zeker. Weet je, als je dat natuurlijk opvolgt, ja. Eén gevaartje wat je met de AI wel eens ziet, omdat het vaak eruit ziet alsof het klopt, nemen mensen het vaak aan.
1: Ja.
0: Dat hebben we volgens mij in onze vorige aflevering dat inderdaad ook besproken. Op het moment dat er natuurlijk iets heel betrouwbaar uitziet, dan trek je dat niet in twijfel. Dan zet je dus al je twijfel zonder verder na te denken aan de kant.
1: Ja, zeker. Ja, nee, maar dat is natuurlijk echt, dat is dan toch echt wel weer de keerzijde. Dat tegenwoordig, want ja, we moeten eigenlijk hier nog een hele aflevering aan besteden, is dat natuurlijk ook heel vaak mensen gewoon adviezen gaan vragen en ook echt op wel hele serieuze onderwerpen, hè, als zelfmoord
0: of emotioneel vlak.
1: Ja, dat is natuurlijk toch wel, hè, omdat het dan zo, inderdaad, wat je zegt, zo goed is en zo met emotie erbij en zo. Maar ja, dit is natuurlijk absurd en als je even nadenkt, dan weet je natuurlijk, maar dat is natuurlijk een beetje in het begin geweest. Oh nee, is in mei 2024, zei je dat nou?
0: Ja, in mei 2024, dus dat is anders dan 2 jaar geleden.
1: Ja, dat valt eigenlijk nog wel mee. Ja,
0: kan je zien hoe hard dat gegaan is? Want
1: echt?
0: Die komt natuurlijk nu niet meer voor.
1: Nee, god, vertel nog even eentje, ja.
0: Nou, er is een man in Canada geweest die boekte een vlucht naar een sterfgeval in de familie. De chatbot van de luchtvaartmaatschappij vertelde hem dat hij het rouwtarief ook achteraf nog kon aanvragen. Dat bleek niet te kloppen, dat beleid bestond niet.
1: Nee.
0: Dus toen het bedrijf niet wilde betalen, stapte hij naar de rechter. En die stelde de klant uiteraard in het gelijk. Het bedrijf is verantwoordelijk voor wat zijn eigen chatbot belooft.
1: Oh, jeetje. Ja, is ook echt. Oh, dit is Canada, niet eens Amerika. Jeetje, nou, lekker dan, zeg.
0: Ja. Dus dat is ook wel een geruststelling. Een verzinsel van een bedrijfschatbot is niet automatisch jouw probleem.
1: Nee, daar moeten ze zelf dan inderdaad goed op letten. Jeetje.
0: Ja. Nou, leuk inderdaad, in deze periode. Vorig jaar in mei publiceerde een grote Amerikaanse krant een zomerleeslijst. 15 aanraders, waarvan er 10 niet bestonden.
1: Nee.
0: Verschonden titels, toegeschreven aan een echte bekende auteur die de boeken nooit geschreven hadden.
1: Oh, en wat is daar toen mee gebeurd?
0: Nou ja, een freelancer had dat door de AI laten opstellen en zelf niet gecontroleerd. Dat stond zo in de krant. En zelfs nog in een tweede krant.
1: Ja.
0: Ja. Het zag er zo echt uit. En dat is precies het punt. Nou ja, dat kan je natuurlijk nooit meer terugdraaien. Dat staat op papier, dus daar kan je natuurlijk verder niks meer mee.
1: Nee, oh, wat erg, ja. Ja, dan, ja. Oh, dat ja. Is ook dat, maar ook dat checken. Nou, even terugkomend dan, even op vorige week, dat ik natuurlijk had over dat nationaal protest. Want ik zei natuurlijk al, die hadden allemaal flyers, duidelijk AI. En als je dus inderdaad ging inzoomen, ook al die borden en al die leuzen, dat, als je daar dus goed naar ging kijken, daar klopte echt helemaal niks van. Dat vond ik ook, dat was achteraf dat ik dacht, ja, nou ja, mensen kijken er helemaal niet naar.
0: Nou ja, dat is wat ik in het begin zei. Die stagiair, die maakt iets wat er fantastisch uitziet. Ja. Alleen, dat klopt gewoon niet.
1: Nee. Goh,
0: dus dat is een beetje...
1: Ja.
0: Nou ja, nou, we hebben ook nog wel een leuke eentje over een advocaat in de Verenigde Staten. Natuurlijk ook weer gebruikt een advocaat in 2023 ChatGPT om jurisprudentie op te zoeken. Nou, je voelt hem waarschijnlijk al een beetje aankomen. Het leverde keurig 6 uitspraken op met zaaknummers en citaten erbij. 1 probleem, alle 6 waren ze verzonnen.
1: Oh.
0: Toen de rechter erna vroeg bij de advocaat, checkte de advocaat het bij ChatGPT zelf. Dat verzekerde hem dat ze echt bestonden. De rechter wees de zaak af en legde een boete van $5,000 op.
1: Ja, precies. Ja, dan ben je maar... Kijk, dat is het. Kijk, ja, want ik hoor ook dat in die rechterlijke macht worden natuurlijk heel veel dossiers er ook... En die zijn natuurlijk pakketten vol. Maar ja, het blijft natuurlijk wel tricky. Je moet natuurlijk zo oppassen in dit soort werk ook gewoon. Dat je dat niet zomaar even zo doet. Jeetje, ja.
0: Nou ja, zo zijn er natuurlijk echt pagina's vol te schrijven met dit soort dingen die gebeuren.
1: Ja, geweldig, ja.
0: Het komt er toch vaak op neer dat er dingen worden gepubliceerd of gebruikt die mensen niet hebben gecontroleerd.
1: Ja.
0: En dan kom ik eigenlijk meteen een beetje uit op onze tips die ik vandaag ga geven.
1: Ja, precies, ja. Want
0: en een van de tips die haakt hier eigenlijk direct op in. Gebruik AI waar fouten goedkoop zijn. Nou, dat klinkt een beetje vreemd.
1: Ja, wat bedoel je daarmee?
0: Daar bedoel ik mee, laat hem dingen checken van informatie die je hem zelf geeft.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Laat hem iets wat je hebt gemaakt herschrijven. Of laat hem iets wat je hebt gemaakt samenvatten. Of brainstormen over iets waar je hem informatie over hebt gegeven. Maar publiceer het niet. En wees voorzichtig met juridisch, medisch en financieel materiaal.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk ook...
0: Zelf dingen aan.
1: Ja, en ik denk ook wel met creativiteit en zo inderdaad zelf dingen opstellen. Maar het moment dat je inderdaad juridisch, medisch, financieel en dat soort dingen, dan moet je natuurlijk echt weten waar je het over hebt. En dat daar ligt het. Ja, nu begrijp ik het. Ja, dat fouten daar niet, die komen je duur te staan. Zeker. Ja.
0: Nee, ik heb het bijvoorbeeld een keer gebruikt om een basis op te stellen voor inderdaad een bezwaarschrift voor iets waar ik het niet mee eens was in het consumentenrecht. Daar had ik een heleboel informatie over. Ik had ook al met die partij gecommuniceerd. Nou, dat heb ik allemaal aan AI gevoerd en die heeft een mooie bezwaarschrift in de basis voor mij gemaakt. Op basis van de gegevens die ik hem gegeven heb.
1: Ja.
0: En dan worden er dus, dan kan je het natuurlijk in één keer doorlezen en dan zie je dat hij eigenlijk alleen die gegevens heeft gebruikt.
1: Ja.
0: Nou, dan is dus de informatie... voor zover dat je dat 100% kan zeggen, maar komt dat in ieder geval heel dicht in de buurt.
1: Ja, nou, en het is grappig. Ik vraag ook af en toe gewoon van, weet je dat zeker? Hoe is dat echt zo? Of zo, dat soort vragen. En dan komt hij heel vaak al van, nou, inderdaad, het is niet helemaal zo. Ik heb het een beetje op sfeer gedaan en niet op feiten en zo. Dus eigenlijk alleen al als je al vraagt aan hem, is dit waar? Dan komt hij vaak wel met een eerlijk antwoord dat niet waar is.
0: Dat is ook een van de tips inderdaad die ik heb. Vraag altijd, waar heb je dit vandaan? En zoek het zelf op.
1: Ja.
0: Vooral bij namen, citaten, jaartallen, wetsartikelen, namen van dat soort zaken.
1: Ja.
0: Daar verzint het dingen bij. En als je de bron niet kan vinden, dan bestaat het waarschijnlijk niet.
1: Ja, duidelijk. Ja, en inderdaad natuurlijk.
0: En nog een tip inderdaad, hou gevoelige informatie er vooral uit.
1: Ja.
0: Geen BSN-nummers, geen medische of financiële details. Geen vertrouwelijke werkstukken in een gratis chatbot.
1: Precies.
0: En dat soort zaken.
1: En dat is een mooie brug. Want ik kreeg ook een paar luisteraarsvragen. En daar hebben we net nog even tijd voor. Want ik gebruik ook een gratis chatbot, inderdaad. En inderdaad, Peter die vraagt, er zijn zoveel van die AI-programma's. Moet ik daar nou voor betalen? En maakt het uit welke ik kies? En ik ben zelf dus inderdaad ook wel benieuwd van... je hebt natuurlijk betaalde versies. En wat is, vertel even iets daarover.
0: Nou, per definitie is het eigenlijk zo dat de gratis versie worden altijd gebruikt om mee te trainen. En bij sommige modellen is het zelfs zo, je hebt verschillende abonnementen vaak die je daar kan afsluiten, dat ook de eerste laag van betaalde abonnementen, of soms zelfs de eerste twee lagen van abonnementen, die kunnen worden gebruikt om data mee te trainen. Je ziet eigenlijk dat alleen de echt zakelijke abonnementen, dat daar specifiek in de kleine lettertjes of in de contractvoorwaarden staat dat de informatie niet wordt gebruikt om mee te trainen.
1: Oké, ja. Ja, dat is belangrijk om te weten.
0: Ja, en er staat altijd kan. Hè. Er staat nooit dat het per definitie zo is of dat het 100% zeker is. Er staat alleen de informatie kan gebruikt worden om mee te trainen.
1: Ja, precies. En is er bijvoorbeeld nog, want je hebt ook natuurlijk heel veel mensen die nu naar het Claude overstappen. Die is vormgevelijk iets mooier, vind ik. Hè? Die maakt mooiere layouts en et cetera. Maar zit daar in dit soort in die privacy of in die training, zit daar verschil in?
0: Nee, er zit eigenlijk niet zo heel veel verschil in. Het is meer inderdaad dat het model anders werkt. Maar je ziet dat eigenlijk continu mensen van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, dat die overstappen naar Anthropic, het bedrijf achter Claude, en terug.
1: Oh.
0: Toevallig van de week is een van de oprichters van OpenAI, André Carpathy, die is gaan werken bij Anthropic.
1: Oh.
0: Na nog wat omzwervingen elders in AI, maar die is nu toegetreden tot Anthropic.
1: Dat gaat net zo makkelijk dus allemaal.
0: Ja, dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. En ze kijken natuurlijk ook heel erg naar elkaar. Als de ene een actie heeft, dan zie je 3 kwartier later op alle socials dat de andere ook een actie heeft die net iets anders is.
1: Ja, precies. Ja.
0: Weet je, dus er zijn wel veel kortingszaken terug te vinden hoor, als je zou willen.
1: Ja, mooi. Nou, we hebben inderdaad ook nog een paar andere vragen. Ook een vraag van iemand die zegt, inderdaad, waar we het al eerder over hadden. Hè, ik ken iemand die zo'n chatbot echt bijna als een soort gesprekspartner gebruikt. Voor alles moet ik me daar zorgen over maken. Ja, ik heb het idee dat dit gesprek, dit moeten we gewoon nog een keertje vervolgen. Want er is ontzettend veel over te vragen nog. Misschien kunnen we dat een keertje oppakken. Want dat zijn natuurlijk weer andere dingen ook. En een andere vraag. Als ik AI gebruik voor mijn werk of een stuk, moet ik dat zeggen dat ik dat heb gebruikt? Nou, volgens mij mag je dat ook op school niet gebruiken. Dus volgens mij mag je het voor officiële stukken ook niet gebruiken. Ik zie wel.
0: Ja, ik denk dat je het wel mag gebruiken. Voor school weet ik het niet zeker, maar voor officiële stukken. Maar ik zou er gewoon open en eerlijk over zijn.
1: Ja, dat is het belangrijkste.
0: Je ziet het tegenwoordig ook al heel vaak. Als je iets gemaakt hebt, wat het dan ook is, of het iets creatiefs is of niet, dat vaak de vraag komt of je met AI ondersteuning hebt gemaakt, ja of nee.
1: Ja.
0: Maar wees er gewoon open eerlijk in.
1: Ja, precies.
0: Want als we het vervolgens erachter komen en je hebt het niet gezegd, dan zijn de rapen natuurlijk gaar.
1: Ja, het is iets waarvan ik denk, dat vind ik wel interessant om nog eens op te zoeken. Want er zijn wel, ik weet van mijn kinderen op school, er zijn wel hele duidelijke afspraken over. Dus die weet ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3. We hebben veel te korte tijd, Martijn. Want dit is gewoon toch heel veel over te vertellen. En ook hartstikke leuk. Omdat iedereen er gewoon natuurlijk heel veel ervaring over mee heeft. Dus we pakken het gewoon nog op. Heel snel, waar gaan we het volgende week over hebben?
0: Volgende week gaan we het verhandelen technologie voor op reis hebben. Zo handig voor de vakanties.
1: Oh, wat goed. Tips en tricks hoe je dat digitaal kan ondersteunen, je reis. Hartstikke goed. Martijn, ik wens jou nog een hele lekkere avond. Dank je wel dat je hier deze mooie zomerdag nog even bij ons bent geweest. En we spreken elkaar volgende week weer.
0: Zeker, eens gelijk, Wietke.
1: Yo, dag.
0: Goedendag.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Welkom terug bij Wietske op zondag. Straks ga ik jou vertellen over een fantastische zangeres waar ik echt zeer fan van ben. Ik ga over haar vertellen en ik draai haar muziek. Ja, nog meer een mooi museum in Lisse. Daar ga ik je ook over vertellen. Maar eerst, Brooke Shark met A Good Day. I hear a lot of stories, I suppose they could.

Trucker Sharky. De zanger die ook frontman was bij de Understones. Zijn grootste hit, A Good Heart uit 1985. Veel nummer 1 plekken heeft hij gehad. Hij zingt niet meer. Hij is bekend als een milieuactivist voor schone rivieren en natuur in het Verenigd Koninkrijk.

Deze klassieker ga ik je vertellen over een fantastische zangeres, Beth Hart. Ze staat op dit moment in Antwerpen de zaal plat te spelen waarschijnlijk. We hebben het zo over haar. Hier zijn Dexy Midnight Runners met Come On Aline.

Dat is ook weer een lekkere, ook weer een sentiment. Ja, Dexy Midnight Runners. Interessant. Ik ken het nummer heel goed, maar de naam van de band, op een of andere manier komt hij mij helemaal niet zo heel bekend voor. Dus ik dacht wel geestig om eventjes te kijken. Ja, het is een Engelse band uit Birmingham, natuurlijk in de jaren 80 groot. Maar Dexys is afgeleid van de drug dextrovetamine, omdat het verwijst naar de energie om de hele nacht te kunnen dansen. Nou ja, ze waren super succesvol, maar ook berucht omdat ze vaak ruzie hadden binnen de band en elke keer opnieuw begonnen. Ja, ik vind dat altijd heel erg leuk om dat soort weetjes eventjes te lezen. Maar we gaan het natuurlijk hebben over een zangeres waar ik heel enthousiast over ben. Ja. Stel je voor, Paradiso 2004, volle bak echt. En ik sta vooraan links bij de grote boksen. En daar komt zij het podium op. Het is een iets wat mager, schaars gekleed, ruig wijfie. Met een strot waar je u tegen zegt. En haar prachtige nummer toenertijd, Leave the Light On. Nou ja, die ging echt door merg en been zo je hart in. Ik was helemaal verkocht. Ik heb het over Beth Hart natuurlijk. En voor mij inderdaad een ware ontdekking. Ik heb hem echt grijs gedraaid daar op mijn zolderetage op de Derde Helmerstraat in Amsterdam, waar ik toenertijd woonde. En haar plaat, ook zogeheten Leave the Light On, heb ik echt grijs gedraaid. En raakte me keer op keer weer. De pijn en het verdriet eigenlijk en de struggle die verpakt was in die ruige stem en in die kwetsbaarheid, dat vond ik echt prachtig. En ik dacht, ik ga haar eens eventjes noemen in dit programma. Want wie is zij? En misschien ook wel, wie was zij? Want in de tijd van dit album was ze dus inderdaad echt wel er wat minder goed aan toe. En had ze het niet makkelijk. Beth Hart, het is een Amerikaanse zangeres, pianist, songwriter. Nou ja, bekend om haar inderdaad enorme, ja, krachtige, ruige stem. Emotionele mix van rock, soul, jazz. Nou, fantastische, allerlei mooie platen heeft ze gemaakt. Ze brak eind jaren 90 door met het nummer L.A. Song. Out of this town werd het ook wel genoemd. Maar werd heel erg geliefd door haar intense live optredens en persoonlijke teksten. Want wat haar bijzonder maakt, is dat ze alles er gewoon uitgooit. Geen perfecte show, maar ze is echt heel puur. Ze staat ook onbekend dat ze heel open zingt over thema's als verslaving, mentale gezondheid en moeilijke periodes in haar leven. En ze heeft ook burn-outs gehad. En veel mensen voelen zich daarom ook heel verbonden met haar en haar muziek. Dus echt dat Leave the Light On en L.A. Song zijn voor fans echt kippenvel liedjes. Nou, ik ga het je straks laten horen. Live. Ze kan heel klein beginnen achter de piano en een minuut later de hele zaal omverblazen met die enorme stem van haar. In 2004 dus nam ze dus het live album in Paradiso. Live at Paradiso. Op daar was ik dus ook bij. En dat was echt legendarisch. In Amerika had ze het toen wat moeilijk. En toen ging ze naar Europa. En in Nederland kwam ze daartoe weer helemaal terug. Hoe gaat het nu met haar? Want toen ik dus haar nummer voorbij schram, dacht ik, jeetje, hoe gaat het met haar? Ze lijkt de laatste jaren eigenlijk best heel goed te gaan. Ook veel stabieler. Ze treedt nog veel op. En ze is nog steeds heel erg bezig met die verslavingsproblematiek. Ze zegt, dat gaat nooit helemaal weg. Maar het is iets waarmee ze leert leven. En ze heeft ook echt aangegeven dat muziek voor haar een soort therapie is geweest. Een soort uitlaatklep. En daardoor voelen veel mensen ook zich betrokken. En voelen zich ook dat ze daarover mogen praten. Dus dat is heel erg mooi. In Europa schreeuwt ze ook nog heel erg veel. Ze heeft een hele trouwe fanbase. En ze heeft door de jaren heen ook met Joe Bonamassa gespeeld. Jeff Beck, Slash. Ze heeft een heel mooi album opgenomen. Ook A Tribute to Led Zeppelin in 2022. Waarop ze ook nummers van Led Zeppelin volledig naar haar hand zetten. Vooral Stairway to Heaven krijgt echt een prachtige, prachtige draai. En haar Little Heartbreak Girl, dat is het recentste nummer. Opgenomen in Nashville. Ook weer heel mooi. En nu? Ja, ik zei het al. Ik ging haar dus googlen. En ik zie dus dat zij gewoon vandaag en dinsdag 2 juni staat te spelen in Antwerpen, in de Roma. Ik heb natuurlijk meteen gekeken. Het was meteen uitverkocht.
Dus dat was heel jammer. Ik ga wel proberen kaarten natuurlijk te krijgen voor die 2 juni. Want ik moet daar echt bij zijn. Want ik denk dat iedereen die haar live gezien heeft... dat kan beamen. Dat is iets wat je nooit vergeet. Want ze treedt niet alleen op. Ze legt gewoon haar hele ziel op tafel. En ik dacht, moeten jullie zelf maar ervaren. Dus voor jullie dit prachtige nummer. Beth Hart met Leave the Light On.

Ja, Gravity 6 met Starlight. Ik wilde nog iets zeggen na Beth Hart, maar ik was even gewoon... Nee, het raakt me zo echt enorm. Ik vind haar zo fantastisch. Ik ga echt alles op alles zetten om daar bij te zijn 2 juni. Dat weet ik nu zeker. Ik heb het heel hard gedraaid hier in de studio. En ik vind het echt fantastisch, deze vrouw. Ja, en dan even iets heel anders, iets leuks uit de regio. Of eigenlijk net daarbuiten. Want in Lisse heb je het Nationaal Museum De Zwarte Tulp. Ja, het is echt totaal iets anders, mensen. Maar dat is natuurlijk wel heel leuk. Want het is eigenlijk best een bijzonder museum. Het gaat namelijk niet alleen over bloemen, kijken of mooie plaatjes van bollevelden, maar echt over het hele verhaal erachter. Ze nemen je daar dus mee in de wereld van de bloembollen, hoe ze geteeld worden, hoe er wordt veredeld, hoe de handel werkt en hoeveel onderzoek er eigenlijk achter zo'n waarschijnlijk simpele tulp zit. Want wat hebben we veel soorten. Ik was weer echt blown away een paar weken geleden. Wat voor verschillende, met kleine randjes, met allerlei kleuren. Echt waanzinnig. Het is echt een hele mooie bloem, vind ik. Ik ben best wel trots op de tulp. Maar als je denkt dat het alleen maar agrarisch is, nee, juist niet. Want die hele bloembollencultuur heeft ook enorm veel invloed gehad op kunst en cultuur hier in Nederland. Je ziet daar in het museum schilderijen van bollevelden, stillevens met bloemen, maar ook allerlei gebruiksvoorwerpen waarin tulpen en narcissen als decoratie terugkomen. Dus dat is wel heel erg leuk. Je krijgt eigenlijk dus een beetje het hele verhaal. Hoe iets wat natuurlijk als plantje ooit hier naartoe binnenkwam. Het was in 1594 kwam de tulp hierheen. Is eigenlijk uitgegroeid tot iets wat echt bij Nederland hoort. En wat ook wel leuk is dat deze weken nog extra speelde in het museum, werd ook de schatkamer van Alexander Pechtold geopend door niemand minder dan Alexander Pechtold natuurlijk. Het gaat om een tentoonstelling waarin zijn persoonlijke kunstcollectie te zien is. En dat is aangevuld met werken uit musea, onder andere uit Delft. Het idee achter deze reeks is dat bekende Nederlanders hun eigen kijk op kunst en verzamelingen laten zien. En Pechtold vertelde dat hij de opening, dat hij op jonge leeftijd al begon met verzamelen. Gewoon omdat hij dingen mooi vond. En voor hem draait kunst dus vooral om het gevoel dat iets je moet raken. Of je nu expert bent of gewoon een bezoeker in een museum. Dus ja, het is dus eigenlijk best wel echt een leuk museum. Je hebt niet zo'n afstandelijk museumgevoel, maar juist een plek waar alles samenkomt. Bloemen, geschiedenis, kunst, persoonlijke verhalen. Dus dat is wel een goede tip. Misschien als je denkt, dat wil ik wel eens zien, ga er eens kijken. Elke zondag is er een rondleiding, las ik. En er is een museumwinkel en een café. Dus eigenlijk gewoon een relaxed uitje als je eens even iets anders wilt doen in de buurt. En wil gaan kijken naar onze mooie nationale trots, de tulp. En daarom ga ik ook even draaien. Flower van Amos Lee.

0: kiezer voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Dat is Amos Lee met Flower. Wat een lekker nummer is dat eigenlijk. Leuk, deze basisschoolleraar uit Philadelphia heeft mooie nummers gemaakt. Hij heet eigenlijk Ryan Anthony Massaro, zag ik. Maar deze die is ook mooi, Starship.

deze moet je gewoon heel hard meezingen. Ik weet niet of je dat thuis ook hebt gedaan. Heerlijk, deze Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. Ja, en wat was het sowieso een heerlijke dag vandaag. Hè? Volle terrassen, de zon op het Spaarne en mensen met een drankje in de hand. En ja, dat brengt me eigenlijk bij opvallend nieuws uit Frankrijk. Jammer dat ik niet een lekker Frans muziekje heb. Nee, dat heb ik niet. Jammer. Nou ja, want wat ik las deze week ook, dat het land, natuurlijk wat we allemaal kennen van wijn, kaas en langtafelen, heeft een bijzonder kantelpunt bereikt. Want Fransen dronken vorig jaar voor het eerst net iets meer bier dan wijn. Nou ja, dat is natuurlijk toch wel opvallend. En dat is ook best wel historisch. Ik ga eens even kijken hoor. Ik wil gewoon eigenlijk even een ander muziekje. Ik weet het niet. Ik wilde gewoon even een ander muziekje. Ik ga lekker deze opdoen. Het is best wel historisch, want wijn hoort natuurlijk in Frankrijk gewoon bij het dagelijks leven. En een glas wijn aan tafel, dat is bij echt net zo normaal als brood. Vroeger kinderen krijgen het zelfs, volgens mij. Heel vroeger was dat. En ja, vooral rode wijn verliest terrein. En dat rijmt ook. Maar ja, tijden veranderen. Jongere generaties drinken sowieso minder alcohol. Nou, ik zie het eigenlijk in mijn omgeving niet zo, maar het is wel statistisch, is dat zo. En men let ook meer op gezondheid en kiezen vaker voor bier of alcoholvrij. En ja, dat is ook met bier. Heb je ook meer mogelijkheden natuurlijk met alcoholvrij. Bovendien past bier misschien ook wel wat beter bij tempo van nu, zeggen ook onderzoekers. Een drankje op het terras, bij een hamburger of snelle maaltijd, zonder al die tradities eromheen. Dus ondertussen is de biercultuur in Frankrijk best wel gegroeid. Er zijn ook duizenden kleine brouwerijen bijgekomen met speciaal bieren en lokale smaken en alcoholvrij varianten. Die worden dus steeds populairder. En ja, na zo'n zonnige dag als vandaag herkennen we dat misschien ook wel een beetje. Ook hier in Haarlem of op het strand, op het terras. Zie je tegenwoordig ook best wel veel. Ook net zo makkelijk een IPA of een alcoholvrije blond biertje als een glas rosé verschijnen. Dus ja, Frankrijk blijft natuurlijk het wijnland van de wereld. Maar aan de Franse keukentafel en op het terras lijkt natuurlijk toch wel bier langzaam terrein te winnen. En ja, ik dacht ook wel, misschien zegt het ook wel iets over deze tijd. Ik weet het misschien wel ver gezocht, maar ja, het zijn ook wel misschien wat minder vaste gewoontes. Je hebt veel meer keuze en ja, je drinkt gewoon wat je lekker vindt en wat op het moment past. Dus, opmerkelijk nieuws. Maar over wijn gesproken. Tijd

0: is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ja, en straks kijk ik samen met jou naar wat er op de agenda staat komende week. Dus blijf erbij. Maar eerst Van Velsen.

is natuurlijk een Delftenaar, maar hij is ook een Haarlemmer geworden. Roel van Velsen, hij woont al lang in Haarlem natuurlijk. Dus hij is wel een beetje muziek uit de buurt. En dit Opposite Lover uit 2019. Goed nummer, lekker nummer. Over tegenpolen die elkaar aantrekken. Grappige Herco, die draaide een nummer van Snelle. Ook een heel leuk nummer. Een Beatle en een Stone. En dat gaat eigenlijk over hetzelfde. Je bent anders in een relatie, maar dat is ook juist heel mooi. En dat kan allemaal. Ook een leuk nummer van Snelle. Maar dat terzijde. We zijn al aangeland aan... bijna tegen de klok van 10. Nou, dat is helemaal niet zo hard. Iets over 9:15. En ik ga jou meenemen naar wat er deze week allemaal te beleven is. Haarlem Heemstede Bloemendaal. 25 tot 31 mei. Wat is er deze week allemaal te doen? En we beginnen lekker sterk met de maandag. Want dan staat Tower of Power in Phil in Haarlem. Het is natuurlijk een legendarische Amerikaanse funk- en soulband. Te gek. Strakke blazers, lekker dansen. Grooves. Nou, ik denk stilzitten onmogelijk. En een dikke zaal vol met fans. Dus dat is maandag natuurlijk. Overdag is er in Caprera, want daar is natuurlijk ook van alles te doen, een leuke kindervoorstelling. Drop Lines heet het. En later op de dag ook in Caprera is Bas Ragas. Die heeft een Nederlandstalig muziekavond met persoonlijke verhalen en bekende nummers. Maar wat er ook is die maandag, wat is er eigenlijk druk op die maandag, is er een platenbeurs bij Skatepark Haarlem. En dat is natuurlijk voor de nostalgische vinyljagers. Snuffelen tussen vinyl, cd en oude muziekparels. Dat is allemaal op maandag. Dinsdag 26 mei is het Stadsorgelorkest in de Veel. Dat is voor de liefhebbers. Ik heb vorige week natuurlijk verteld over het orgelexamen. Ja, jammer. Ik heb daar verder niet meer. Ik ben daar niet meer gaan kijken, helaas. Maar ik vond het toch wel een leuk iets dat je daar gewoon naartoe kwam. Misschien volgende keer. Woensdag is er. Kan je een beetje rust zoeken in Bloemendaal? Tekenen tussen groen en even offline zijn. Want bij de Vertelschuur in Bloemendaal is er natuur en tekenen. Dat is een rustige, creatieve ochtend waarbij je echt leert kijken naar planten en natuur. Dus het is niet een klassieke tekenles, maar het is meer observeren. De workshop wordt gegeven door kunstenares Taletta Bierens en bestaat uit een serie van 3 woensdagochtenden. Eigenlijk 27 mei, dus de eerste, 3 juni en 10 juni. En dan kies je om 1 plant die je tijdens die reeks steeds opnieuw observeert en tekent. Ga je dus die de hele tijd opnieuw bekijken. Het gaat dus niet om mooi tekenen, maar meer om aandacht, rust en verbinding met de natuur. Hartstikke mooi. Het gaat vanuit het Stadsklooster Haarlem en... het is van 10 tot 11:30. Ik vond de locatie zo leuk. De Krullenlaan 3 in Bloemendaal. Je krijgt lekker koffie en thee. En geef je even op via Stadsklooster. Theaterliefhebbers kunnen de nieuwe ploeg in de stad Schouwburg in Haarlem. Nou ja, theater met humor, muziek en satire. Daar ben ik meteen wel een beetje nieuwsgierig. Want er staat ook absurdistische humor. Ik hou ervan. En in de patronaat staat de Tonight Alive and Grey Wind. En dat is een soort alternatieve rockavond. Dus als dat meer je ding is, ga lekker kijken in het patronaat. Donderdag 28 mei is Joep Beving met zijn Liminal Tour 2026 in Veel in Haarlem te vinden. Dat is hele minimalistische pianomuziek. Rustig, filmisch, meeslepend. Wel bijzonder, lijkt mij. En vrijdag de 29e is het ook weer een druk. Er is heel veel muziek, veel muziek, cultuur. Je hebt Bywater Call in het patronaat. Dat is een grote Canadese band. Best een beetje rauw allemaal. Live energie. Je hebt nog een Bloodzoon in Veel Haarlem. Daar zou ik best wel een keer naartoe willen. Bekend van nummers als Promise of No Man's Land. Bijzondere band. Dus die zijn in de Veel op de, even kijken, vrijdagavond. En dan zijn we alweer bij de zaterdag beland. Caprera Comedy. Een middag vol stand-up comedians midden in het bos. Ja, het is vaak een mix van bekende comedians en nieuw talent. Met, lekker natuurlijk dat relaxte Caprera-sfeertje. Drankje erbij, buitenlucht. En dat wordt zeker gezellig. Zondag 31 mei. In de middag een schattig voorstellingje in Caprera. Het heet Skeletje. Dat vind ik
Heel lief, voor 5 plus. En in de Veel is Café Klassiek. Is... Nou... Deze dingen zijn allemaal te zien. Wat ik eigenlijk ook nog wel erbij wil zeggen... dat zit niet echt aan een vaste dag... maar dat is de film... in de filmkoepel Haarlem in oorlogstijd. Ik ga volgende week proberen daar naartoe te gaan. Ik hoor hele goede verhalen erover. Volgens mij is het ontzettend bijzonder en mooi. Dus hopelijk volgende week daar een persoonlijke ervaring van mij aan jullie. Aan jou. Dat was er te doen. Dus ik zou zeggen, kies wat uit. Geniet. En laat eventueel weten of er nog andere leuke dingen te beleven zijn. Dan kan ik die weer meenemen in de agenda van volgende week. Dit is een lekker nummer van Mama's Gun. Het heet Joy. En dat wens ik je ook toe.

hier krijg ik echt een joy gevoel van. Wat een lekker nummer van Mama's Gone. Ja, en ik krijg een berichtje van Han die zegt... Ik ga met je mee naar Beth Hart. Nou, graag. Superleuk. Ik ben er. En ja, we zitten alweer aan de klok van 10. Ik ga jullie een hele goede week wensen. En wees lief voor jezelf en voor de ander. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Hierna kun je lekker luisteren naar Jazz or No met Harry. Veel plezier. En tot volgende week.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Hartelijk welkom bij mijn programma Jazz on O op de zondagavond op Haarlem 105. En hiervoor natuurlijk weer het programma Hong Kong Calling met Mark Scholz, met geweldige soul en hip-hop en mooie andere muziekuitingen. En ik moet er natuurlijk altijd een bruggetje naar slaan, want ja, je kunt niet zo één keer overstappen op de jazz. En dat heb ik vanavond gedaan met Sean Martin, dat is een pianist die het album heeft gemaakt, Seven Summers. Dat is, zo lang heeft hij erover gedaan om dat album te schrijven en te maken. En daar zingt hij ook het hele introductienummer op, zo heet het ook. En ja, vanavond, om van Mark weer afscheid te nemen, ga ik weer verder met mijn eigen programma. Met allerlei interessante jazzopnames. Van een Canadees tot een Amerikaan, tot oude jongens uit de jaren 40 in de jazz. En ook nieuwe ontdekkingen, noem maar op. Van alles, nog wat voor iedereen, wat mans, zou ik zeggen. En nou, dan begin ik vanavond met Corey Weeds. En dat is een tenorsaxofonist met een expressief geluid uit de jazztraditie. Komt uit Canada, heeft daar een jazzclub, de Cellar Corey Weeds Jazz Club in Vancouver. En dat is een van de beste jazzclubs in Amerika. Hij heeft een grote voorliefde voor Hamiltonen muziek. En dat ben ik ook een gek van. Dus ik begin vanavond ook met een opname van hem met heerlijk Hamiltonen muziek. En het is Sunday in New York van het album The Many Dads of Corey Weeds. Corey Weeds.

Ik blijf vanavond nog even in Canada, want ik ga door met Emily Claire Barlow. Dat is een jazzzangeres uit Canada. We kennen natuurlijk een andere Canadese zangeres en pianiste, Diana Krall. Zij is dus eigenlijk een collega. En het is de dochter van Brian Barlow. Dat was een Canadese drummer in de jazz. En ze heeft al heel jong trots op. Toen ze 7 jaar was, kwam ze al op televisie en zong ze al radiocommercials in. Dus wat dat betreft zeker een talent. Ik ga van haar draaien Sophisticated Ladies, dat is het, de cd. En een nummer After You're Gone. Emile Claire Barlow.

Van het verre Canada ga ik nu naar Duitsland. Ook daar gebeuren mooie dingen op dit jazzgebied. En ik heb nu weer iets gekozen uit de acid-sfeer. Honey Munch. En die komen uit Düsseldorf. Het is een unieke, unieke mix van funk en jazz met elektronische klanken er ook in. En ze hebben onder andere ook een track gemaakt voor de tv-serie Sex and the City. Nou, wat dat betreft hebben ze een reputatie in Duitsland op te bouwen. En ook in Nederland, want veel mensen kennen het niet. En het is ook een heerlijk, lekker jazzy nummer. Mooi om ook weer heel variabel te zijn in de muziekkeuze voor vanavond. Het is van het album Acid Jazz Classics, Volume 1. En het nummer heet Recorda Electro. Honey Munch.

0: gaan weer naar een heel ander sfeertje. En dan heb ik het nu over Eddie Jefferson, een Amerikaanse vocalist. En een man die de vocalese heeft vernieuwd. En wat is vocalese? Dat is dat je opgenomen solos van muzikanten, die ga je omzetten in woorden. Dat deed hij. En dus eigenlijk, ja, als nog anders weer te zeggen, het schrijven van tekst op instrumentale jazz-solos. Hij is er een van de grote van, vind ik. En ik kwam ooit op het spoor bij hem, dat is al jaren geleden. Toen was ik bij Max Theeuwis in de museumboerderij in Den Oever. Dat was altijd jazz. En die draaide deze Eddie Jefferson. Ik zei, wat is dit? Hij zei, ja, daar ben ik helemaal kapot van. En ik zei, nou, we waren gelijk allemaal om, alle mensen die er zaten. Dit is helemaal te gek. Dus dat laat ik nu horen. Het is van dat album The Jazz Singer Vocal Improvisations. En het nummer heet Moody's Mood for Love. Eddie Jefferson.
1: Jazz music is based on strictly music. You have the finest ideas from the greatest operas, symphonies, and overtures.

gaan verder met Bill Doggett, een pianist, organist. De man die eigenlijk toen hij jong was wilde die trompet spelen, maar er was binnen zijn familie geen geld voor. Zei zijn moeder, nou, die zat ook bij de kerk en speelde daar als pianist en organiste. En zei, ga maar op de piano spelen. En binnen de kortste keer beheerst hij dat instrument. En daar is hij verder in doorgegaan. Hij heeft een grote hit ooit gehad in 1956, dat was Honky Tonk. En daarna heeft hij met allerlei grote gespeeld, lekker blues en ook soul en een beetje rhythm and blues die kant op. Het klinkt oud ook qua sound, maar mooi om naar te luisteren. Het is van de EP Collection en het nummer is Honky Tonk Part 2. Bill Doggett.

0: Heerlijke ouderwetse muziek om naar te luisteren. We zijn nu een beetje halverwege het programma en dan weten de vaste luisteraars dat al wel. Dan draai ik altijd een ballad of een ander mooi rustig nummer. En dit keer heb ik gekozen voor Bane Gillis. Dat is een vibrafonist uit Amerika met de saxofonist Ken Fauser. Allebei grootheden, virtuose mensen op het instrument. En Ken Fauser die komt uit Philadelphia, uit die scene. En is later gaan spelen ook in New York. En Bane Gillis is een man die is nog niet zo lang op de jazzwereld bekend geworden. Een jaar of 3, 4, 5 is hij nu een beetje echt aan de weg aan het timmeren. Maar ik heb een prachtig nummer van Sol Eyes, ook wel een bekend nummer. Heel mooi om naar te luisteren. Fijn trouwens dat je nog luistert naar Haarlem 105 naar Jazz On op de zondagavond. We gaan genieten mensen, ga er rustig voor zitten. Dan mag de radio mag iets harder wat mij betreft. Ook van de buren, heb ik al gevraagd. En dan gaan we luisteren naar het nummer Sol Eyes van het album Full View.
1: Jazz On met Harry Schonewelle.

En van deze John Fetjok ga ik verder naar Scott Robinson. Scott Robinson, de Amerikaanse jazzmuzikant, saxofonist. Maar een man die met heel bijzondere saxofoons en instrumenten speelt. Ook met dwarsfluit, trompet. Hij speelt bijvoorbeeld op de sarusofoon. Hij heeft een C-melody saxofoon waar hij op speelde. De oplikheide, een heel apart instrument met heel veel buizen waar ik helemaal niks van snap. Maar daar hoor je ook nooit iemand op spelen. En zelfs ook op de contrabas saxofoon. Dat ding is zo zeldzaam dat er maar minder dan 20 in de wereld zijn waar je op zou kunnen spelen. Hij heeft dat allemaal gedaan, heeft zo'n 200 LP's en CD's gemaakt. Speelde met Lionel Hampton, Anthony Braxton, John Scofield, noem maar op. Alle grote in de wereld. En ik heb van hem nu het nummer voor je klaarstaan. Kids Are Pretty People. Scott Robinson.

We gaan natuurlijk lekker verder met de jazz op de zondagavond op Haarlem 105. En dan heb ik het over Henk Mobley. Wat moet ik daarover zeggen? Dat weet iedereen wel. Geweldige saxofonist. Van het album Workout, het nummer The Bad Things in Life Are Free. Henk Mobley.

En van Henk Mobley ga ik verder met een Hammond-organist uit Tsjechië. Dan heb ik het over Ondřej Pivec. Dat is een man die speelde met het Organic Quartet uit Tsjechië. En het Organic Quartet, dat is in 2005 opgericht. En daar speelden alle grote jazzmuzikanten in Tsjechië mee. En hij is gek op het Hammond-orgel en weet het ook heel mooi te vertolken. Ook op het nummer wat hij nu zo laat horen. Dat is van het album The Green Card, album, het nummer I Can Make You Love Me. Ondřej Pivec.

terwijl ik André Pivec langzamerhand laat wegsterven, ga ik afscheid van je nemen. Ik vond het fijn dat je vanavond weer te gast was in mijn programma Jazz & O. Ik hoop dat je hebt genoten van de keuze die ik je heb voorgeschoteld. En ik sluit af met Milrue Miller. Dat is een Amerikaanse pianist. Speelde jarenlang bij Art Blakey's Jazz Messengers. En ook 7 jaar in de groep van drummer Tony Williams. Het nummer Inner Urge. En is van het album Chapter 1 and 2, Key to the City. Ik zou zeggen tot ziens, tot volgende week. Hi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon. En nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.
0: Want ik

0: is 105. Het is 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De